0: De jongeren spreekt straks om 10 uur de straffen uit in het Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov-tattoo op zijn gezicht, de corrupte ex-rijkswachter en de Nederlandse drugsbaron, allemaal kennen ze straks of weten ze hoe lang ze naar de cel en de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar gevangenis voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan dat Costa-proces komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. En de E40 naar Brussel is in Aalst opnieuw vrijgegeven rond 1 uur afgelopen nacht, nadat een vrachtwagen gisteren in de namiddag een lading slachtafval verloor. De brandweer moest urenlang het wegdek schoonmaken omdat het afval het wegdek van de E40 bijzonder glad maakte. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen van bijna 2 uur.
1: Nostalgie weer.
0: De dag begint met veel zon. Deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon- en wolkenvelden. 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag dan zonnig en 27 graden. Zondag veel hoge wolken, maar het blijft wel warm bij 26 tot 30 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Heb je de volle maan gezien?
0: Ik heb ervan genoten. Ik heb er zelfs een kwartiertje staan naar kijken.
2: Ja, ik heb er een foto van gemaakt. Ja, en dan kijk je naar die foto en denk je, nee, dat lijkt niet op het echte. Die foto's, dat werkt toch niet goed.
0: Ik heb het ook gevoeld, want ik heb niet zo goed geslapen vannacht.
2: Ah, je bent de gevoelspersoon, hè, Bart.
0: Dat zal het zijn,
1: Kim. Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.
2: Het is alweer donderdag met de D van daar gaan we nu eens een goede dag van maken, ze. Met Bon Jovi, Kate Bush en Whitney Houston nu al een heel erg goeiemorgen.

0: Goedemorgen, het is 30 juli.
1: De vroege vogel.
0: 6:10. Fijn dat je alweer lid bent van de gezelligste ochtendclub. Als jij nog niet buiten bent geweest, doe dat nu en kijk naar boven. Want het is volle maan en ze is aan het stralen. We hebben hier allemaal al gaan kijken. Nikki stuurt het ook in de app van Nostalgie. Ze zegt, de volle maan in juli wordt bakmaan genoemd. Bak, B-U-C-K. Betekent mannelijk hert of bok. En de dieren verliezen ieder jaar hun gewei. In juli begint het weer te groeien. En daarom noemt de volle maan, heet de volle maan in juli dus bakmaan. Maar dat wist ik niet, dat is keischoon. De grote gele bol, redelijk dicht bij de aarde. Ga er naar kijken. Over bollen gesproken, ook vandaag kan je weer 100 euro bij Bol winnen voor al jouw dringende benodigdheden. Dat is voor straks iets voor 7 uur. Maar eerst wil ik jou nog graag opwijzen dat vandaag ook een belangrijke dag is voor de vriendschap. Want het is Internationale Dag van de Vriendschap. Vrienden zijn belangrijk om mee te lachen, te huilen, te klagen over de warmte of gewoon samen in stilte zijn. Dat zijn de beste vrienden waarmee je dat kan. En op deze dag wil ik jou dus graag bedanken. Merci om die tofste ochtendvrienden van Vlaanderen te zijn. Elke ochtend opnieuw. En als jij graag een vriend in de bloemetjes wil zetten, iemand die hier altijd voor jou al is geweest, mag je altijd een berichtje sturen in de Nostalgie-app. Dan ga ik de boodschap doorgeven straks via de radio. Dat kan ook een audioberichtje zijn om je vriend of vriendin helemaal te verrassen. Want dat is vriendschap. Af en toe elkaar eens verrassen. Laat maar komen. En zoals dat is bij goede vrienden, zorgen wij ook voor goede playlists als we samenkomen. Alleen het beste is genoeg voor jou. De allerbeste hits van morgen met Stevie Wonder nu.

0: funky start van je donderdag, dankzij Stevie Wonder. Het is dag van de vriendschap. You've got a friend in me. Wil jij iemand bedanken voor de vriendschap? Peter Broodkorens wel. Hij zegt, ik zou mijn vrouwtje Karel willen bedanken voor alles. Ze is mijn alles voor mij. En hij stuurde nadien nog, ik ben soms een moeilijke mens. Zelfkennis is belangrijk. Lieselot wil haar beste vriendin Astrid bedanken om er altijd voor haar te zijn al sinds de kleuterklas. Dat is gewoon vriendschappen die zo lang al duren. Goedemorgen, een hele mooie donderdag, Kim, zegt Christa nog. Ik wil mijn vriend bedanken omdat hij er steeds voor mij is. Lang leven de vriendschap vandaag. Bluff zingt het straks ook. Ik ben blij dat je hier bent.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes!
5: Bompi!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yeah!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
5: Wij klussen mee.
6: Yay!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
10: Een dagje uit.

krijg je de foto's in de app van de prachtige volle maan. En de zon erbij die nu aan het opkomen is. Want het is bijna 6:30. Het is echt, de natuur is alles uit de kast aan het halen vanmorgen. Ideale dag voor iedereen die houdt van dansen in een lang gewaad. Ik reken mezelf daar ook bij. Want Kate Bush is jarig vandaag op 30 juli. Ze wordt 68. Een bijzondere artieste. Ze was amper 19 jaar oud toen ze haar eerste album uitbracht eind jaren 70. En ze viel meteen op. Zo'n unieke stem. Ook is gewoon qua geluid iets totaal anders in haar muziek. En ze was compleet overweldigd door dat succes. Zo hard dat ze na haar eerste tour 35 jaar lang niet meer op het podium stond. Welke andere artiest kan u in een carrière, amper optreden en toch zo succesvol zijn? Ik vind dat een inspirerend verhaal. En op VRT Max staat er ook een hele goede documentaire over Kate Bush. Zeker eens kijken, dat is een aanrader. Ze is dus jarig vandaag en elk jaar rond haar verjaardag komen fans naar buiten op de Most Wuthering Heights Day Ever, zo heet dat event. Over de hele wereld op verschillende plekken doen ze dat, vernoemd naar haar grote hit dus. En dan komen alle fans samen, helemaal in het rood gekleed, rode gewaden, en dan dansen ze allemaal samen, zoals in de videoclip van Wuthering Heights. The Most Wuthering Heights Day Ever. Ik snap dat volledig. Kan je het je voorstellen? Zo dansen op Kate Bush? Dat doet toch deugd? Ik doe dat ook elk jaar met vriendinnen. Op mijn vrijgezellen zat ik in een winkelkar te dansen op Wuthering Heights. Dat was een episch moment. Dus ik stel voor dat we als eerbetoon aan Kate Bush haar verjaardag vandaag ons rood gewaad aantrekken. Neem je radio mee naar buiten. Onder de volle maan, want die is er toevallig ook vandaag. En dan dansen we zoals in Wuthering Heights, de videoclip. 68 jaar vandaag. Een zeer gelukkige verjaardag. Geniet van het dansmoment. Wuthering Heights.

0: heeft het deugd gedaan. Vlaanderen op Kate Bush. Jurgen stuurt hier nog in de nostalgie-app. In 1994 heb ik samen met haar op het terras gezeten. Kate Bush zat naast mij. We hebben een half uur gepraat. Amai, jaloers.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Waarover praat je met Kate Bush? Benieuwd, laat het maar weten, Jurgen. De prijzenkast van de nostalgie die is belangen nog niet leeg. Je maakt nog steeds kans op die rondreis in Vietnam en Cambodja. Straks om 8 uur jouw laatste kans voor die reis. Maar op dit uur, je weet het al, vaste afspraak. We doen elke dag van effe bollen. Je bent duidelijk al goed wakker. Hier komt al van alles binnen nog voor ik iets gezegd heb. De airfryer nodig, badsloefjes, steunkousen. Iedereen heeft wel iets nodig, hier en nu. Wat is dat voor jou? Je mag het nu laten weten in de nostalgie-app. En straks uit al die berichtjes belt de computer willekeurig iemand op. En die persoon krijgt 100 euro bij Bol. Daar kan je veel mee doen. Als je opneemt met de woorden. Even bollen. Alleen dan is het voor jou. Stuur maar en zometeen veel succes naar Toto.
2: De Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Krevel.
8: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Met Kim.

0: fluitend door de ochtend, dankzij Jamie Lydell. Sad en Peppa willen zo meteen over een pikant onderwerp met jou praten. Eerst gaan we iemand blij maken met 100 euro bij Bol. Merci voor alle berichtjes van jouw benodigdheden. Nu gaan we iemand opbellen, willekeurig. En als hij juist opneemt, krijgt hij 100 euro.
1: Even bollen.
0: Goedemorgen. Dat is helemaal juist, proficiat.
2: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik alsjeblieft?
2: Met Ryan Boet.
0: Ryan uit?
2: Uit Neerpelt.
0: Neerpelt. Goedemorgen, Ryan. Proficiat, 100 euro bij Bol. Wat ga je daarmee kopen?
2: Oortjes, draadloze oortjes.
0: Belangrijk, hè, om muziek te kunnen luisteren, toch?
2: Inderdaad.
0: Ja. Jij bent daar precies ergens op een feestje of zo? Waar ben je?
2: Nee, ik ben op mijn vakantiejob. Maar in de hal hebben ze... Ze zijn erop staan, dus daarom dat even echt goed is.
0: En wat voor vakantiejob doe je?
2: Ik werk bij Heras. Ik doe poortjes en tourniquets en zo allemaal beveiliging voor op de bouw opbouwen.
0: Oké. Geen bouwverlof voor jou, of wat?
2: Nee, ik ben een student, dus nu is het juist moment om geld te verdienen.
0: Ja, zeker.
2: Wij werken, want dan kunnen we de voorraad opbouwen.
0: Oké. De studenten moeten nu hard werken, zodat het werkvolk nadien kan verder bouwen op wat jullie al hebben gedaan. Maar dan heb jij ook verlof eigenlijk. Ga je nog wat vakantie nemen, Ryan? Of ga je gewoon keihard werken deze zomer?
2: Ik ben al op vakantie geweest.
0: Naar waar?
2: Ik ben al op vakantie geweest, naar Griekenland.
0: En hoe was het?
2: Het was goed. We gaan er elk jaar.
0: Oh, dat moet goed zijn als je altijd terugkeert. Maar kijk, goede vakantiejob sowieso, want nostalgie staat erop. En ik hoor inderdaad zo op achter jou iemand achteruit rijden met de piep-piep en zo.
2: Ja.
0: Hey, goed werk je daar nog? Boltsen
2: ja,
0: en even bollen is in orde. Salut, hè.
2: Dat is goed, salutjes.

De Bos is wel plezierig gezelschap bij je ontbijt. Bruce Springsteen, I'm on fire. Ryan is al op reis geweest naar Griekenland. Ik ben vergeten te vragen of hij Ellen Petrie gespot heeft op Brussels Airport. Want zij kampeert daar voor ons, voor Nostalgie, de hele zomer lang op zoek naar jou en je verhalen. Straks na 7 uur is horen wie ze daar gevonden heeft.

0: straks bij Nostalgie.
1: Peper, zout en misschien wat spaghetti kruiden ook. Op jouw ontbijt straks. Je hoort Spice Up Your Life na het nieuws van 7.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Nostalgie. 3 voor 7, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Vlaams minister De Prateren versoepelt de energieregels.
6: Als je bouwt of verbouwt, dan moet je binnen de 6 jaar bewijzen dat je huis in orde is met de nieuwe energiezuinige en isolatienormen. Via een speciaal attest is dat. Als je dat niet doet of te laat, dan krijg je daar nu monsterboetes voor. Soms tot meer dan €20.000. En dat past Vlaams energieminister De Prateren nu aan. Maximumboete voor nieuwbouw daalt van €25 naar €10 per kubieke meter. En bouwers en verbouwers krijgen vanaf nu 6 maanden in plaats van 60 dagen de tijd om een papierwinkel in orde te brengen en dat bewuste energieattest in te dienen als bewijs dat ze in orde zijn met de nieuwe normen. De rechtbank in Tongeren spreekt straks over 1 uurtje of 3 om 10 uur de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov tattoos op zijn gezicht en de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, allemaal zullen ze weten of en hoe lang ze naar de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van €3,5 miljard. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces, komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. In Frankrijk staan opnieuw bossen in brand, deze keer in de buurt van Dijon in het oosten. Het vuur verwoestte al 125 hectare natuur. Voorlopig raakte niemand gewond en blijven de huizen gespaard. In het zuiden van Frankrijk moest de brandweer honderden mensen evacueren voor bosbranden in Brignoles in het departement Var. Daar vernielden de vlammen zeker 100 hectare natuur. Ook in Griekenland woeden verschillende natuurbranden, onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De Griekse brandweer probeert de branden te blussen, maar dat is moeilijk. Door de hoge temperatuur

0: dramatische titel, hè? The Night You Murdered Love. Hoho. ABC, goedemorgen, het is 7 over 7.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: We doen er alles aan om jou een vakantiegevoel te geven deze zomer op Nostalgie. Zelfs als je aan het werk bent, voelt het alsof je op reis bent. En nu mag je bureaustoel weer even gaan staan in Brussels Airport, want daar is onze reporter Ellen Petri. Zij loopt in alle vroegte alweer rond. En Ellen, jij ziet echt alles. Wat heb je nu weer opgemerkt?
2: Ik zie hier twee dames rondrijden met koffie en thee.
3: We zijn eigenlijk van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. En wij zijn hier voor de daklozen op de luchthaven. Dus wij gaan langs bij de daklozen om hen te leren kennen en ook over te informeren over hulpaanbod dat er bestaat voor daklozen.
2: De daklozen, die zijn er wel, maar hoeveel zijn dat hier in Zaventem?
3: Goh, vandaag hebben we er 20 geteld. In de winterperiode zijn er dat veel meer, kunnen er 80 zijn, maar op dit moment, vandaag, hebben we er 20 geteld.
2: En jullie voorzien die dan van koffies? En...
4: Ja, wij hebben een lokaal beneden waar mensen op vaste uren naartoe kunnen komen voor koffie, thee of soep. Voor gesprek, voor sociale hulp, voor medische hulp. Ik ben verpleegkundige. En na het samen zijn in het lokaal gaan wij een toertje doen voor de mensen die niet tot bij ons geraken.
2: En zijn er mensen die lang op de luchthaven blijven hangen? Is dat iets dat niet mag?
3: Dat varieert heel erg. We hebben er hier die al jaren zijn, die hier eigenlijk praktisch wonen. Maar we hebben er ook die hier heel kort zijn, die hier een paar dagen zijn, een paar weken. De verhalen zijn heel verschillend. Ja.
2: En waarom komen daklozen juist hier naar de luchthaven, denk je?
3: Het is hier in de zomer koud, in de winter is het hier warm. Hier is vaak ook wel iets te vinden om te eten. Wat ook belangrijk is, ze zijn hier niet alleen. Ze zien hier andere mensen, ze zien ons hier. Ze zien ook andere daklozen waarmee dat ze verbinding leggen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk wel belangrijke trekpleisters van de luchthaven.
2: En zijn er ook echt daklozen die jullie er echt hebben uitgehaald?
3: Ja, absoluut. Er zijn eigenlijk wel heel veel daklozen die hebben kunnen toeleiden. Ofwel terug naar huisvesting of naar opvangcentra. Of die we stap voor stap toch hebben kunnen begeleiden. Ja, waar dat we bijvoorbeeld ook, wat wij noemen, basisrechten terug in orde gebracht hebben. Dat is de aanvraag van een leefloon. Want vaak weten ze niet welke rechten dat ze wel nog hebben. Dat is altijd de eerste stap die we zetten. Maar we hebben wel al heel veel succesverhalen gezien. En het is ook een samenwerking met Brussels Airport. Dat is misschien ook belangrijk om te zeggen.
2: Ja.
3: Dat het een samenwerking is, dus dat maakt het ook wel dat het fijn werken is hier, hè, dat we het samen kunnen doen. Ja, dat het een menselijke aanpak is samen.
2: Voilà, dat zij ook wel worden gezien.
3: Zeker, absoluut. Ja.
2: Wel, ik hoop dat jullie het verschil blijven maken.
3: Dank je wel. Gaan we zeker doen.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Donderdag 30 juli, het is de voorlaatste dag van de maand. Dan kan je al eens een rapportje beginnen opmaken. En het was een van de droogste en de zonnigste maanden ooit. Twee regendagen hebben we maar gehad in Ukkel, vastgesteld door het KMI. Ik denk dat we met z'n allen nood hebben aan een regendansje. Regen kan ik niet voorzien, maar toch al iets van water dat uit de lucht komt vallen straks in de vorm van teardrops.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Nog steeds al vol on thee.
3: This is a mosselle van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Vanmorgen werd ik wakker en ik dacht, het is al donderdag. Maar dat vliegt hier voorbij. Met al die meezingers. Over een kleine 10 minuten hoor je Marco Borsato. Eerst wil ik jou graag waarschuwen. Vandaag is de allerlaatste kans om die avontuurlijke reis te winnen door Vietnam en Cambodja voor 2 personen. Het is een waanzinnige reis om te winnen. Het enige wat jij daarvoor moet doen, is om 8 uur straks stop de bandronde meespelen. Kleine moeite toch, hè? Als je nog niet overtuigd bent dat die reis de moeite is, vorig jaar stuurden wij met ons reisbureau Evelien op avontuur. En zij had toen de reis van haar leven.
1: Ik ben ontzettend blij dat ik de reis naar Vietnam en Cambodja van Reizen Lauwers heb gewonnen. Mijn man en ik vonden het echt een ervaring voor het leven. De reis was supergoed georganiseerd. We logeerden in prachtige hotels, hebben veel en lekker gegeten. We gebruikten ook verschillende vervoersmiddelen, zoals de riksha, plaatselijke bootjes, binnenlandse vluchten, wat dan ook weer een ervaring op zich was. We fietsten en zoveel meer. Het was echt een heel boeiende reis met veel afwisseling. We hadden ook een ontzettend leuke groep, waarmee we veel plezier beleefden. Een verrijking, een echte aanrader.
0: Straks om 8 uur, jouw laatste kans.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

0: die Marco Borsato komt eraan. Die je echt dramatisch moet meezingen. Dus zoek al je innerlijke drama queen. Voor zometeen. 7:30. Goedemorgen, dag Bart.
1: Modewinkels sluiten de zomersolde met gemengde gevoelens af. Sommigen verkochten meer dan vorig jaar, andere dan weer opvallend minder. Vooral de hitte speelde een belangrijke rol, zegt de Mode-Unie. De zomersolde startte vlot met het mooie zomerweer, maar daarna viel eigenlijk alles wat stil. Zeker tijdens de hittegolf de eerste week. Vlaams welzijnsminister Genee die wil dat de rusthuizen hun dagprijzen niet verhogen. Ook al willen die dat door de hogere energiekosten, onder meer door de airco's die ze deze zomer veel meer moeten aanzetten. Maar Genee wil eerst kijken hoe ze woonzorgcentra beter kan beschermen tegen die hitte. Ze denkt dan in de eerste plaats aan extra subsidies. En een absolute traditie aan zee staat zwaar onder druk. De verhuur van go-karts.
0: Oh nee.
1: Ja, veel oudere verhuurders vinden geen overnemer meer. Omdat het eigenlijk wel fysiek een zwaar beroep is. Vooral belastend voor de rug. Als je zo elke dag met die go-karts moet sleuren om die 's morgens op de zeedijk te zetten en dan 's avonds terug binnen te halen. En je staat ook veel voorovergebogen, ook om die go-karts te herstellen bijvoorbeeld. Dat vraagt fysieke kracht en dat zien veel potentiële overnemers niet zitten. Dus ja, go-kart verhuurders, dat is echt een knelpuntberoep geworden aan zee.
0: Bart, ik zit vanmorgen met wat klamme handjes.
1: Oei.
0: Ik zou jouw mening eens willen horen. Aha. Ik ben opgestaan vandaag. Het is de dag van de vriendschap. En ik stond op en ik dacht ineens, vrienden zijn heel belangrijk voor mij. Wat doe ik het liefst met vrienden? Die zo is goed beetnemen. Lachen met vrienden. Dus ik had een plannetje in mijn hoofd. Maar ik wil eens bij jou polsen wat jij ervan denkt. Wat als ik straks probeer om Sander van den Hende, die normaal 's morgens jouw ochtendbuddy is, om die iets wijs te maken.
1: Oh.
0: Dus een soort van prank call eigenlijk met hem te doen. Ik ben er zeker van dat hij nu nog slaapt. Hè?
1: Want dat is een beetje een lang slaper als hij niet moet werken, klopt.
0: Hij geniet ervan om eens uit te slapen. Dus hij heeft dit niet, zeker niet gehoord, ben ik zeker van. Ik ken hem. Maar zou dat lukken om straks te proberen hem te bellen en te doen alsof ik iemand anders ben?
1: Zoals ze zeggen bij ons, ik vind dat vrij wijs om dat te doen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dan moet ik wel echt niet als mezelf klinken, hè?
1: Misschien met een bepaald accent dat je hem probeert in het ootje te nemen. Zo, misschien in het Gens.
0: Ja, nee? Ik weet het gewoon bij Gent, maar ik ben verschrikkelijk slecht in accenten. Zeker in het Gens, je hoort het al.
1: Ja, maar eigenlijk een heel mooi accent vind ik het Limburgs. Vooral dat zangerig, die toontjes op en neer en die lange woorden wat uitrekken en zo. Ja, dat vind ik wel zo. Ja, zou dat geen idee zijn, hè?
0: Het gaat moeten, anders gaat hij mij niet herkennen, hè? Alleen gaat hij mij wel herkennen. Ja. Dus ik moet een accent. Het Limburgs.
1: Maar kan je dat?
0: Ga ik dat proberen?
1: Ja, dat moet je zien met een man. weet ik niet, hè?
0: Dit is eigenlijk het slechtste plan ooit, maar.
1: Maar ja,
0: Bart.
1: Uitdagingen.
0: Okay.
1: Dat moeten we doen.
0: Maar wat ga ik erbij maken? Daar heb ik ook nog mensen voor nodig. Dus als jij ideeën hebt, als je luistert. Wat kan ik Sander, die nu nog in zijn bed ligt, wijsmaken? Ik vind het nu al spannend, hè, Bart?
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim,

0: Wist je dat Limburgs helemaal niet bestaat, stuurt Lisbeth in de nostalgie-app. Er zijn zoveel verschillende tongvallen in Limburg, zegt ze. En als niet-Limburger, vooral niet proberen. Het lijkt op geen enkele van de honderden variaties. Oh, nu al, sorry Lisbeth. Ik ga toch een poging doen straks. Want het is dag van de vriendschap. Ik ben heel blij dat wij alle collega's hier bij Nostalgie ook vrienden kunnen noemen. Dus we gaan eens proberen Sander van den Hende straks in de luren te leggen. Ik ga hem dus opbellen. Doe alsof ik iemand anders ben, een Limburger. Maar wat moet ik hem wijsmaken of laten doen misschien? Hij is net op vakantie geweest in Portugal. Misschien kunnen we daar iets mee. Oh, ik weet het niet goed. Alle ideeën zijn welkom in de app. Straks de Whistars.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Blame on me.
1: Toch een beetje zenuwachtig.
0: Don't put your blame on me.
1: Goedemorgen, het is 7:15.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
1: Je bent getuige van een prank. Lukt het of niet? Het was een ideetje van vanmorgen. Ik ga collega en vriend Sander van den Hende nu wakker bellen en proberen iets wijs te maken bij wijze van een cadeautje voor Dag van de Vriendschap. Svea stelt voor in de app Sander wijsmaken dat het springkasteel van Spider-Man dat hem gereserveerd heeft een uurtje vroeger geleverd wordt door transportproblemen. Ik zie hem al flippen aan de telefoon. Ook wel een goed idee. Dirk die denkt dan weer misschien iets over airco's met deze warmte. Ja, dat is ook een goeie. Maar Sabrina die heeft de grootste uitdaging van de dag. Probeer om Sander een paard te laten nadoen. Hij is net gaan paardrijden in Portugal. Dus daar kan ik misschien ook wel iets mee. Ik ga het gewoon proberen. Jij bent getuige. We gaan nu proberen bellen. Even in de rol komen nog. Nu al sorry voor mijn slechte accent. Kan ik Sander een paard laten nadoen?
3: Hallo, met Sander.
1: Goedemorgen, spreek ik met meneer Van Heden?
3: Meneer Van der Henden is het.
1: Ja, Sander, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja, u spreekt met Kathleen van Houten. Ik heb uw nummer via Antonio uit Portugal. Je bent daar toch net op reis geweest, hè?
3: Dat klopt, ja.
1: Ja, we hebben daar een vakantiehuisje in Melides ook, met de manege. En het is namelijk zo, mijn man Luc en ik, we luisteren ook elke dag naar de ochtendshow met jou en Veronique. En ik zag dat jij gaan paardrijden bent, hè, op Instagram.
3: Dat klopt, ja.
1: Wat vond je daarvan?
3: Heel fijn, ja.
1: Ja, Sander, het gaat misschien wat gek klinken, maar wij zoeken al eventjes een ambassadeur voor onze manege daar in Portugal. Dus ik bel eigenlijk eens om te horen of jij daarvoor zou openstaan.
3: Ja, wat zou dat inhouden?
1: Ja, je zal dan filmpjes maken met onze paarden. Je kan dan eens naar Portugal gaan ook met ons. Misschien is een live ochtendshow vanuit de manege, sta op in galop.
3: Ja, dat zou fijn zijn. Anders mag je een paar details wat jullie zo in gedachten hebben op mail zetten anders. Dan kan ik dat op mijn gemakje lezen. Is dat oké voor jou?
1: Ja, maar ik zou toch graag al eens kijken ook of een radiospot bijvoorbeeld mogelijk zou zijn. We dachten aan een slogan, mijn man heeft die bedacht. In volle vaart met Sander op een paard. Wat vind je daarvan?
3: Dat zou wel heel fijn, maar zet mijn gerucht allemaal eens op mail, dan kan ik het op mijn gemakje bekijken. Is dat oké voor jou?
1: Zou je die gewoon nog eens willen zeggen, dat we dat horen, hoe dat zou klinken?
3: Dat ga ik nu niet doen, mevrouw.
1: Of een paardengeluid, kan je dat al eens maken?
3: Nee, dat gaan we nu niet doen.
1: Of iets hinniken?
3: Nee.
1: Ik ga je anders doorgeven aan onze manager, die het hele project leidt. Voor de afspraken dan, hè? Ja, wacht hoor.
3: Ja.
1: Hallo, dag Sander.
3: Ja, ik had het al door.
1: Allee! Op welk moment?
3: Het gehinnik, denk ik.
1: Oh, dan pas. Ja, het is dag van de vriendschap vandaag, Sander. Dus ik dacht, wat is het mooiste wat je kan doen met een vriend? Die is
3: een date nemen.
1: Goed prank.
3: Ja, ik dacht al, wie zit er mij nu als paardenambassadeur? Paardenvlees misschien wel, maar
1: ik zag al foto's
3: in een manege misschien minder.
1: Van u met Pony Precious in Portugal en zo. Ik zag het helemaal. Maar kijk, Sander, tot strakjes en goed geprankt.
3: Tot straks.

0: Sander deed geen paardennaam, maar hij geloofde toch 2 minuten lang dat hij paardenambassadeur kon worden. Daar ben ik ook al tevreden mee vanmorgen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dr. Alban komt eraan en straks ook jouw laatste kans voor die reis naar Vietnam en Cambodja. Dus blijf vooral luisteren.
2: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Papa.
5: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
4: Papa.
5: Die minischroefjes, de tang, check.
4: Papa.
5: Maar lijm, check. Voilà.
3: Heb je geen klantenkaart, meneer?
4: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
6: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
6: Safti.
0: Nostalgie. 1 voor 8, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Vlaams minister De Prater versoepelt de energieregels.
8: Als je bouwt of verbouwt, dan moet je binnen de 6 jaar bewijzen dat je huis in orde is met de nieuwe energiezuinige en isolatienormen. Via een speciaal attest gebeurt dat. Als je dat niet doet of te laat, dan krijg je daar nu monsterboetes voor, soms tot meer dan €20.000. En dat past Vlaams energieminister De Prater nu aan. De maximumboete voor nieuwbouw daalt van €25 naar €10 per kubieke meter. En bouwers en verbouwers krijgen vanaf nu 6 maanden in plaats van 60 dagen de tijd om een papierwinkel in orde te brengen. En dat bewuste energieattest in te dienen als bewijs dat ze in orde zijn met de nieuwe energienormen. De rechtbank in Tongeren spreekt straks om 10 uur de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov-tattoo op zijn gezicht en de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. Allemaal zullen ze weten of en hoe lang ze naar de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro, dat pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces, komt door de vele wraking.

0: 22 graden aan zee tot 29 elders. Het weekend dan, zaterdag zonnig en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken, maar het blijft wel warm zondag bij 26 tot 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Met Kim.
3: Wandelen tussen de tempels en de grootste natuur op onze kosten. Grijp jouw laatste kans zometeen op die mooie reisprijs. Een heel erg goedemorgen.

0: Op staan met de beste muziek. Ed Sheeran mijmert straks over zijn jeugd in Kessel on the Hill.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Goedemorgen, het is de voorlaatste dag van juli. Ons reisbureau draait op volle toeren. De voorbije weken stuurden we onder andere Jan richting Zwitserland, Eva en haar vrouw richting Rome. En morgenochtend gaat hier iemand naar huis met een reis van 18 dagen voor twee personen door Vietnam en Cambodja, dankzij reizenlauwers. Dat is echt langs natuur die je overweldigt, dat je de hele tijd met je mond open staat te kijken. Bruisende steden en tempels natuurlijk. Volgens reisbegeleider Willy is dat de parel om te zien.
2: Uiteraard is het hoogtepunt van Cambodja het machtige tempelcomplex van Angkor Wat, waar de filmopnames zijn gemaakt van Jungle Book. En tempels die overwoekerd zijn door bomen en de natuur die zijn vrije gang geeft. Een prachtig, prachtig, prachtig en uniek spel.
0: Het is de allerlaatste kans van morgen om een stapje dichter bij die reis te komen. Want morgenochtend spelen we hier, live in de studio, de grote finale. Christophe uit Stabroek die zal zeker van zijn plekje in de finale. Want hij speelde maandag stop de bandronde mee en had 4 juiste fragmenten. Dat is tot nu toe de beste score, dus hij zal zeker. Maar jij kan Karin nog kloppen. Wil jij stop de bandronde meespelen, zometeen? En jij denkt, ik kan wel meer dan 3 juiste fragmenten doen. Dan is die reis misschien voor jou. Stuur nu Ik wil op vakantie met de grootste passie in de Nostalgie-app. Je kan een voiceberichtje doorsturen in de app van Nostalgie. En dan speel jij morgen misschien die finale. Grijp de kans. Ik wil op vakantie. Ik wil je horen tot in Antwerpen.

0: denk dat Ronnie echt heel veel nood heeft aan vakantie. Hij stuurt dit.
1: Ik wou vakantie.
0: Ronnie, dat klinkt alsof je al 10 jaar geen dag verlof meer hebt gehad. Morgen komen 2 leden van die gezellige ochtendclub hier strijden voor een reis naar Cambodja en Vietnam. Misschien word jij het nog wel. Je hebt nog heel eventjes om even enthousiast als Ronnie te sturen. Veel succes.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Alive and kicking. Hallo, kus, we zijn wakker. En Madonna ook al, ze komt straks met jouw volgende op de radio.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Iedereen verdient vakantie, dus we sturen jou de hele zomer op reis met Nostalgie. Morgenochtend wint iemand hier een zotte rondreis door Vietnam en Cambodja. Misschien is het wel David uit Ruisleden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij stuurde dit in de app.
3: Goedemorgen. Ik heb mijn eerste dag verlof. En vooral, ik wil vakantie.
0: Je hebt je eerste dag verlof. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben momenteel, naar jaarlijkse gewoonte, ben ik de GR-kustroute voor een deel aan het afwandelen.
0: Ah, wow. Oké. En over hoeveel kilometer spreken we dan?
2: Ja, als je die volledig doet, dan zit je boven de 100. Maar ik denk dat ik, gezien de weersomstandigheden en de conditie, rond de 50 à 60 kilometer probeer af te leggen vandaag.
0: Ook goed zo. En de conditie. Het is niet alleen door de warmte dat het minder is.
2: Het is een opbouw. Een volle opbouw.
0: En wie weet ga jij binnenkort naar Vietnam en Cambodja.
2: Dat is ook fantastisch, ja.
0: Oh, het is jouw laatste kans. Even kijken naar het klassement. Mm-hmm. Christophe staat bovenaan met 4 juiste antwoorden. Dus die komt sowieso morgen. De te kloppen vrouw is Karin. Zij had er 3. Dus als jij wil doorstoten naar de finale morgen, heb je minstens 4 juiste fragmentjes nodig van Stop de Bandronde. Is dat duidelijk?
2: Oké. Ja, superduidelijk.
0: Als het nummer stopt, vul jij het woord aan. En zo gaan we door, zolang je juist antwoordt. Heel veel succes, David.

0: In blue.
1: Who will turn your world in blue? Nee, helaas, het is Around. Nee. Oh.
2: Kut, echt niet. Oh, dat is lelijk.
1: Oh, David. Stomme Bryan Adams.
0: Ja, duidelijk niet mijn favoriet.
1: Allee, vloek nu maar eens op Bryan Adams. Je hebt het verdiend, vind ik.
0: Dat zal ik zeker doen.
1: Maar kijk, je zit aan de zee, de zon is op jouw gezicht. Je hebt verlof, dus de wereld lacht je toe, toch, David?
0: Oké, top.
1: Salutjes, bye bye.

0: Turn your world around. Ja, het was geen makkelijke, hè, Bart. Nee, ik weet het.
1: Nee, ik vond het niet zo simpel, eerlijk gezegd.
0: Maar ja, het gaat over een zotte reis, hè.
1: Ja, Cambodja is niet niks, hè.
0: Mag het al eens moeilijk zijn, hè. Christophe en Karen. Karin, liever. Die komen morgen de eindstrijd leveren voor de reis. 8:30, goedemorgen.
1: In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Daar bevestigen de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. En hulpdiensten evacueerden al zo'n 2000 toeristen preventief, onder hen ook verschillende Vlamingen. De modewinkels sluiten de zomersolden met gemengde gevoelens af. Sommigen verkochten meer dan vorig jaar, anderen dan weer opvallend minder. Vooral de hitte speelde een belangrijke rol, zegt de ModeUnie. De zomersolden die starten wel vlot met dat mooie zomerweer. Daarna viel alles wat stil, zeker tijdens de hittegolf die eerste week. En Vlaams welzijnsminister Gené wil dat de rusthuizen hun dagprijzen niet verhogen, ook al willen die dat zelf door de hogere energiekosten, onder meer door de airco's die ze deze zomer veel meer moeten aanzetten. Maar Gené wil eerst bekijken hoe ze woonzorgcentra beter kan beschermen tegen die hitte. Ze denkt dan in de eerste plaats aan extra subsidies. Veel zon, deze namiddag iets meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon- en wolkenvelden, 22 aan zee, 29 elders.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Cars stond in onze 10 van nostalgie voor jouw roadtrip. Straks is het weer zover vanaf 9 uur elke dag. Een nieuwe top 10, volledig door jou gekozen in het thema. Gisteren was toch Frans uurtje. Ik heb daar heel hard van genoten. En jij ook, zeg ik in onze nostalgie-app. Maar wat is het thema van vandaag, straks na 9 uur? Straks mag je al eens mee nadenken en vertel ik het jou. Na 80's kitsch van de Pet Shop Boys.
1: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Het grote nostalgie reisbureau.

0: van Lily Allen. Om jouw potentieel ochtendhumeur weg te blazen.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Zomervakantie, zalig. Dan hoor je elke dag tussen 9 en 10 uur een nieuwe top 10 op je radio, door jou volledig gekozen. Jij bent straks dus weer de baas over de playlist, over een kwartiertje ongeveer. Het is weer warm vandaag, we gaan dat niet ontkennen. Je hebt vannacht misschien in jouw kelder geslapen om te vluchten voor de warmte. Het blijft rond de 30 graden de komende dagen, zelfs tot in het weekend. Dus laat ons straks gewoon die zon omarmen. En we gaan op zoek samen naar de 10 beste zomerse songs. Muziek dus die voor jou ruikt naar zonnecrème. Die jou doet dromen van terrasjes of van op reis gaan als je nog niet geweest bent. Alle ideeën zijn welkom in de Nostalgie-app. De beste zomerse songs. Ze ademen gewoon zon. En dan hoor je straks het resultaat vanaf 9 uur. Dus laat al die songs maar komen.

J-Lo wacht al op vanavond. Als het weer wat koeler wordt. Maar kom, we gaan die zon gewoon omarmen vandaag met de 10 beste zomersongs straks in de 10 van Nostalgie. Andy denkt aan Het werd zomer van Rob de Nijs. Ze zegt onze openingsdans in mei 88. Romantisch. Summer Jam zie ik hier. Golden van Harry Styles stelt Hanne voor. Ook een goeie. Laat de ideeën maar stromen. En wat het meeste binnenkomt, hoor je straks na 9 uur in de 10 van Nostalgie.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Nossa, nossa.
2: Hoppa. Op 10 in die zomerse top 10. Oh, als ik je te pakken krijg, zingt hij. Een idee van Joyce. Ze zegt, als dit destijds op de radio was, ging ik op onze marketingafdeling de volumeknop volledig open en stonden met alle collega's te dansen. Dus je weet wat je te doen staat na het nieuws van 9.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Griekse eilanden kreunen onder dodelijke bosbranden.
6: Ja, in Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden, bevestigen de lokale autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten evacueerden 8000 mensen op Kreta, onder wie veel toeristen en ook Vlamingen. Het vuur verwoestte landbouwgronden, olijfgaarden, huizen en stallen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem, met hoge temperaturen en felle windstoten, die het risico op natuurbranden natuurlijk gevoelig verhogen. Ook op de eilanden Paros en Lesbos staan bossen en natuur in brand, net als op het schiereiland Peloponnesos. Over een uur spreekt de rechtbank in Tongeren de straffen uit in het beruchte Costa-drugsproces. Zo'n 50 beklaagden die er terecht staan riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. En de modewinkels sluiten de zomersolden met gemengde gevoelens af. Sommigen verkochten meer dan vorig jaar, anderen dan weer opvallend minder. Vooral de hitte en de warmte speelden een belangrijke rol, zegt de Mode-Unie. Zomersolden starten vlot met het mooie zomerweer, daarna viel alles wat stil. Zeker tijdens de hittegolf in die eerste week van de solden.
2: Doet er maar aan denken dat ik nog altijd moet gaan shoppen.
6: Ah, over tijd, hè? Moet u haasten.
2: Oh, voor laatste dag.
0: Nostalgie weer.
6: Veel zon. Deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen, ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden. 22 graden aan zee, 29 elders. Het weekend dan, zaterdag zonnig en 27 graden. Zondag veel wolken, maar het blijft wel warm bij 26 tot 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
7: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
8: Met Kim.
2: Jij beslist welke muziek je hoort het komende uur. De 10 meest zomerse songs. Ice, yet you pegio. Oh, als ik jou te pakken krijg. Met z'n allen dansen.

0: Eén brok hitsigheid uit Brazilië. Die moest erin, hè. Michel Tello. En we bestaan dansen met z'n allen. Joy is ook. De volumeknop gaat open, zegt ze.
1: De 10 van Nostalgie.
0: We zijn op zoek naar die 10 meest zomerse songs ooit met jou in de 10 van Nostalgie. En dan kom je als vanzelf bij songs waar het woord zon in komt. Lijkt me logisch. In het Duits bijvoorbeeld. Patrick dacht aan Die Zonne van Rammstein. Maar er is nog een andere Duitse song met zonne in. Uit het Eurovisie Songfestival eind jaren 80. Duitsland stuurde in 87 Lass die Sonne in dein Herz. Misschien was jij toen aan het kijken en zegt dit nummer jou iets?
2: Lass die Sonne in dein Herz.
0: Ik had het toch nooit gehoord?
2: Schiet die Sehnsucht in mijn Herz.
0: Lass die Sonne in dein Herz. Maar dat zinnetje, dat komt ons toch wel bekend voor, hè? We hebben ook gewoon een Vlaamse Laat die zon in je hart. Aha. 20 jaar oud. Maar iedereen doet er nog altijd de polonaise op. En dan moet hij natuurlijk in die zomerse top 10 bij Nostalgie. Willy Sommers, Laat de zon in je hart.

0: Je bent in Spanje in de jaren 90 in zo'n toeristische bar met veel luide Britten. En dit knalt uit de boksen. Net ietsje te luid, waardoor je elkaar niet verstaat. Heerlijk. Een ideetje van onder andere Lien en Matthias. Ritmo de la noche.
1: De 10 van nostalgie.
0: Jij beslist vanmorgen wat de 10 meest zomerse songs ooit zijn. Het wordt een trip langs zonnige bestemmingen, dat voel ik nu al. Want de volgende song klinkt alsof George Michael en Andrew Ridgeley van Wham een vakantiefolder op muziek hebben gezet. De videoclip ken je waarschijnlijk. Het werd opgenomen in het beroemde Pikes Hotel op Ibiza. Dat was toen de hotspot in de 80's waar alle sterren naartoe gingen, zoals Freddie Mercury van Queen en Bon Jovi. Maar de inspiratie voor het nummer zelf vonden George en Andrew in Londen, in de wijk Soho. Daar bestaat echt een Club Tropicana met een bijzondere geschiedenis, want het was ooit een stripclub. Dan werd het ook een comedyclub en het is zelfs een bioscoop geweest. Club Tropicana dus, daar hebben we het over. Het staat vandaag als gigantische zomerhit op 6 in onze...

Als je de zomer 30 graden viert, dan kan onze eigen Spaans-Limburgse bom-energie niet ontbreken. Onder andere Yannick, Tim, Rita en Quinten stemden op Belle Perez in de team van Nostalgie. Het komt eraan, zometeen.

0: Kiba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: De 10 van nostalgie.

0: Dit is hoe je vroeger je lief scoorde. Geen Tinder, geen Bumble, gewoon de kusjesdans ergens op een camping. Elisa heeft haar vakantie lief gevonden. Ze stuurt in de Nostalgie-app. We verstonden elkaar niet, maar we spraken wel de taal van de liefde en de muziek. Oh la la. Los Lobos, La Bamba.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Wat een plezierige lijst. Katty stuurt het ook. Dansen geblazen. Amai, zo plezant. Ik ben aan het werken, maar ik kan niet stilzitten. Arriba, arriba. Groetjes, Katty vanuit Afliggen. Over heel Vlaanderen zijn we aan het genieten van de 10 meest zomerse songs. Door jou gekozen. Stuur je suggesties nog maar door. Ik denk dat we de top 3, dat is stilaan wel duidelijk is wat hier het meeste binnenkomt. Maar je weet nooit dat jij nog een andere song erin krijgt. Dus blijven sturen. Op 4 zitten we met een nummer waar zo wat gibberish in zit. Taal die je totaal niet begrijpt. Ik heb het eens in Google Translate gestoken. En daar komt ook gewoon uit... Dat is zo wat... Ja, totaal geen Spaans eigenlijk. Het moet eigenlijk het gebrabbel voorstellen van een dronkaard, Diego, die stom dronken probeert om de Sugar Hill Gang te zingen met deze song. Topnummer uit eind jaren 70. En dus die, als hij de hip, hop, a hip, dat probeert die in Diego te zingen. Maar ja, hij heeft wel veel sangria's gedronken. Dus dat lukt niet zo goed. En dan krijg je deze legendarische tekst. Last Ketchup, in de 10 van Nostalgie.

0: De zomer van 69 ligt intussen al meer dan een halve eeuw achter ons. Maar sindsdien elke zomer dit opnieuw te horen. Echt niet kapot te krijgen. Dus terecht jouw nummer 3 in de team van nostalgie.
1: De team van nostalgie.
0: Goedemorgen, dag Wendy uit Berendrecht.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Hoe warm is het bij jou thuis? Weet je dat? Hoe warm is het bij jou thuis momenteel?
2: Ik weet het niet, want ik ben op het werk en hier is behoorlijk warm.
0: Geen een airco op het werk, Ju toch?
2: Nee.
0: Ju toch? Maar we gaan eventjes werk vergeten. We hebben verlof, Wendy, en we gaan mee met jou naar een camping in Spanje. In welk jaar zitten we?
2: Dat is eigenlijk een aantal jaren geweest. Wij deden dat elk jaar met mijn ouders en familie. En vrienden. Dat was een camping in Spanje, Les Tartites. En dat was echt zalig.
0: Dat zijn toch van die mooie herinneringen aan je jeugd, hè, Wendy?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: En wat deden jullie dan zoal op die camping?
2: Spelen, zwemmen, dansen, zo wat van alles.
0: Ja, en vooral het uur uit het oog verliezen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Gewoon...
2: Ja, onze ouders moesten ons altijd komen zoeken.
0: Ja. Op het ritme van de zon, wat gaan zwemmen en vooral zien wat de dag brengt. En wat voor muziek spelen daar dan?
2: Eigenlijk een beetje van alles. Hè. Elke donderdag was daar discoavond. En dan was het zo, ja, Lambada, Bacarena, Bailando. Zo echt zo de Spaanse muziek. En het was echt zalig.
0: Donderdag discoavond. Ik zie het zo voor mij. En alle kinderen daar staan zwieren met die armpjes. De ouders ook.
2: Ja.
0: Lambada heb je doorgestuurd. Ik kan je zeggen
2: dat, klopt, ja.
0: dat die op
2: ja,
0: twee staat.
2: Ja.
0: Maar jij dacht nog een ander nummer?
2: Ja.
0: Zeg maar.
2: En dat was de Macarena.
0: Ja, die is ook nog niet gepasseerd eigenlijk, hè?
2: Nee, nog niet.
0: Zou dat misschien de nummer 1 kunnen zijn? Ik weet het niet, Wendy. We gaan het straks ontdekken.
2: Dat zou kunnen.
0: Ik kan je alvast zeggen, dankjewel voor jouw suggesties. Je krijgt daarom €50 bij Smartfoto. Kan je foto's mee afprinten. Heb je nog misschien foto's staan van vroeger, van Spanje, die je in een boek kan printen of zo?
2: Ja, maar die zijn nog niet digitaal. Dus die moet ik even gaan zoeken.
0: Ja, en dan digitaliseren en dan kan je zo een nieuw fotoboek maken. Dat is pas...
2: Inderdaad, ja.
0: Kijk, geniet er keihard van. We zitten op donderdag, discoavond. Het is ook donderdag, dus ideaal. Met de lambada. Fijne werkdag daar, hè?
2: Dankjewel, daar.

0: Zo gezellig, met z'n allen op die camping daar in Spanje, met Wendy. De kinderdisco op donderdag. Oh ja, zwoele zomeravonden waar iedereen zit te dansen. Dat soort muziek zijn we aan het spelen hier in de Tea van Nostalgie, want het thema is zomer, zon. We zitten weer met 30 graden deze week. De beste zomerse songs. En Wendy had ook gestemd op de Macarena. Ik had het al een beetje verklappen misschien, want zij was absoluut niet de enige. Merci om zo massaal te stemmen in onze Nostalgie-app. Want jouw enige echte nummer 1 vandaag is Hey Macarena. Je kent het dansje? Zet je als grap, want het komt eraan over 2 minuten.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Nog steeds al volonté.
9: This is a muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wow, de grootste schommel van de wereld.
12: En een avonturenparcours.
10: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
10: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
4: Nostalgie Top 3000.
3: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
4: De 10 van Nostalgie.
3: Met Kim.
4: Nummer 1.

0: Oh, maar hier heb ik als kind in de 90s ook op staan dansen, hè. Tijdens de animatie in het hotel. Aha, de Macarena. Jouw nummer 1 in de team van Nostalgie vandaag. Cathy zegt er nog, je blijft die moves gewoon meedoen, hoe lang het ook geleden is, inderdaad. Dat nummer is meer dan 30 jaar oud. Dus een verdiende nummer 1. Merci voor alle topideeën het voorbije uur. Morgenochtend een nieuw thema. Je kan het misschien al raden met de meeuwen op de achtergrond. We gaan morgen richting het zeetje en het strand. Een dagje strand op je radio. Hier in België kan dat. Of op de parelwitte stranden in het buitenland. We gaan op zoek naar de beste muziek die volgens jou hoort bij een dagje met zand tussen je tenen, zonnecrème op de neus en een ijsje in de hand. Muziek die gaat over sea, beach, ice cream, kan misschien ook. Denk al eens na wat past in onze strand top 10 morgenochtend en dan hoor je het vanaf 9 uur. Ik wil zelf ook al een suggestie doen. Als je rondloopt op het strand, dan horen daar Beach Boys bij. Dit zou al een goeie zijn voor morgen. De Beach Boys met Kokomo.
1: De 10 van Nostalgie.

0: morgen om 9 uur. Het thema zee in de 10 van nostalgie. Bart Permantier stuurt al dit goed idee.
1: Blankenbergen, wonderschone stad. Ik wou dat ik in mijn achtertuin zo Blankenbergen.
0: Blankenbergen, de parel van onze kust. Van Hugo Matthijssen. Ja, het zou kunnen. We gaan het morgen zien wat er van komt. Straks reizen we rond de wereld. Jij met Alexandra, ook gewoon via je radio. We zullen zien waar het pijltje vandaag op de wereldkaart terechtkomt. Misschien ook wel gewoon aan de Belgische kust. Straks na 10 uur, dan gaan we het ontdekken samen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Komt Paul Simon voorbij en natuurlijk Kim ook weer even terug in de studio, want we hebben nog een nieuwe bestemming nodig voor onze reis rond de wereld. Nu al benieuwd.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jammer.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee.
6: Yay!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
1: Een goedemorgen. Het is 3 minuten voor 10. Het nieuws met Bart van Langhoven. En 200.000 Vlamingen veranderen van energieleverancier.
10: Dat is een...
1: Ik doe het ook bijna elk jaar eigenlijk.
10: Ja.
1: Echt?
10: Ja, dat is eigenlijk niet zo onverstandig hoor. Het is ook een recordaantal, 200.000 Vlamingen. Sinds de start van de oorlog in Iran eind februari, waardoor die energieprijzen voor olie en gas fors stegen. Vooral de grotere bedrijven zoals Engie, Eneco en Luminus, die verloren samen tienduizenden klanten. Veel gezinnen kozen voor een vast contract om zich in te dekken tegen verdere prijsstijgingen. Bijna 4 op de 10 deden dat voor aardgas. Voor elektriciteit gaat het om ruim 3 op de 10 van de Vlaamse energiegebruikers. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden daar, bevestigen lokale autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten die evacueerden daar 8000 mensen op Kreta, onder wie veel toeristen en onder hen ook Vlamingen. Het vuur verwoestte landbouwgronden, olijfgaarden, huizen en stallen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem, met hoge temperaturen en felle windstoten die uiteraard het risico op natuurbranden gevoelig verhogen. Ook op de eilanden Paros en Lesbos staan bossen en natuur in brand, net als op het schiereiland Peloponnesos. En de politie van Bredene die gaat het naaktstrand strenger controleren. Of mensen daar geen ongepaste dingen doen, want de voorbije maanden schreven agenten al meer dan 40 PV's uit. Opvallend meer als je dat vergelijkt met vorig jaar. Controles op het naaktstrand van Bredene gebeuren niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Want het gemeentebestuur wil een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen. Dus mensen moeten zich aan de regels houden en op het officiële naaktstrand blijven.
1: Het zal vooral 's nachts zijn, denk ik, dat daar rare dingen
10: denk
1: gebeuren.
10: Ik denk het ook. Ja,
1: niet? Ja. Oké, iedereen daar met de verrekijker naar.
0: Nostalgie weer.
10: Nee. Afwisselend stapelwolken en opklaringen. Soms een streepje zon bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon. Soms ook wat wolken, 22 tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig en warm tot 32 graden. En meer nieuws, dat vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik heb het ook ineens warm, maar eens in de studio.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
11: Met Alexandra.
1: De deuren die zijn weer open gesmeten. En ik ben nu al benieuwd waar we terechtkomen. Zo meteen ga je dat te weten komen. Een reis rond de wereld naar INXS en Paul Simon.

0: Next Disappear. Kim staat alweer terug in de studio.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, we stonden dan net allebei voor die wereldkaart zo te kijken van waar zouden we nog eens naartoe kunnen gaan bij onze volgende vakantie, hè?
2: Ik vind dat zo leuk, die kaart hier in de studio, om zo eens te kijken naar de wereld, welke landen er zijn. En ik wil eens op Afrika nog eens mikken.
0: Je wil nog eens op Afrika mikken?
2: Ja.
0: Ik vind dat een top idee.
2: Okay.
0: Dus ik weet dat jij het heel goed kan.
2: Oeh,
0: het is al gebeurd.
2: Namibië.
0: Ah, oh, Namibië, oké.
2: Okay. Redelijk zuidelijk.
0: Redelijk zuidelijk.
2: In Afrika.
0: Ja, ligt dat niet ergens in de buurt van Angola en zo ook?
2: Ja, Angola ligt erboven.
0: Ja.
2: Rechts Botswana. Ik ben niet zo goed in oost en west. Dus rechts Botswana.
0: Rechts. Ja, het is goed.
2: Namibië dus.
0: Ja, Namibië, oké.
2: Okay. Nog nooit geweest.
0: Nee, maar wat ik gehoord heb, wel een heel mooi land ook alweer. Dus ik ben zeer benieuwd naar wat de luisteraars allemaal gaan laten weten over Namibië. Ik weet wel dat ze daar Engels praten, dus dat is al gemakkelijk, hè?
2: Ah, is dat zo?
0: Ja, ja, dat is daar de hoofdtaal. Ze spreekt daar natuurlijk ook nog veel andere talen, maar Engels is de hoofdtaal, dus altijd handig als je met vakantie bent.
2: Very easy.
0: Moet je al niet beginnen opzoeken, waar is het toilet? Mag ik een glas water?

0: geworden dankzij een reclamespot voor Coca-Cola. Dit is Robin Beck uit 1989. Met Namibië, altbestemming in reis rond de wereld. Ik denk dan aan een eindeloze woestijn, aan zandduinen, aan wilde dieren safari. En Miriam bevestigt dat in de Nostalgie-app. Prachtig land om te bezoeken, ook wildlife. Zeer mooi en gevarieerd. Miriam, schuur nog eens dat meer van jouw indrukken over Namibië. Of misschien kunnen we straks even bellen. En alle anderen natuurlijk ook die daar geweest zijn in dat prachtige land in Afrika. Stuur het maar in de Nostalgie-app. Zometeen Adele, Rolling in the Deep. Het nummer dat haar echt een grote doorbraak werd. En ook 5 komt eraan.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: Adele begint deze maand ook ze plots op tijdens de Britse Grand Prix in Silverstone. Helemaal in Formule 1-sfeer. Samen met haar zoon Angelo.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, die Angelo die doet blijkbaar zelf ook aan karting. Dus misschien is dat ook nog een belofte in de toekomst voor de Formule 1. Adele heeft toch ook wel genoeg connecties, denk ik. Landen die je voor altijd bijblijven. Ik denk dat Namibië er zo één is. Sophie stuurt in de nostalgie-app de kust bij Swakopmund, waar de oceaan en de woestijn elkaar raken. Dat kan je je bijna niet voorstellen natuurlijk. Het lijkt bijna niet echt alsof je op een andere planeet bent. Ik ga dat zo meteen eens googlen. Ik ga er foto's van opzoeken. Heb je ergens geslapen in Namibië onder een hemel vol miljoenen sterren? Een safari gemaakt of een andere mooie herinnering? Stuur je mooie verhaal naar de Nostalgie-app. Dan gaan we samen verder op ontdekkingstocht. En ondertussen blijft de muziek zoals altijd natuurlijk even goed hier bij Nostalgie. Met zometeen Khaled en Aisha. Ook heel zomers na Level 42.

0: Namibië is ons land van bestemming in de reis rond de wereld. Heel mooi land in Afrika. Ik wacht op jouw reisverhalen, al was dit een tussenstop in Algerije natuurlijk, met Khaled. En Johan Paasens die stuurt in de Nostalgie-app: Goedemorgen Alexander, de kilometers vliegen voorbij met jullie goede muziek. Onderweg met de caravan naar Spanje en het zuiden van Frankrijk. Groetjes van Nick en Johan. Hele fijne vakantie voor jullie. En houd vooral ook veilig. Heel voorzichtig natuurlijk, want je weet het. Ook heel veel branden daar in Spanje en Frankrijk. Maar het wordt ongetwijfeld een toffe vakantie voor jullie. En wij zorgen voor de beste muziek. Een nummer dat met heel weinig budget werd opgenomen, een soort van demo eigenlijk, werd een supergrote hit in de 80's. Ik speel het na Blondie.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: Papa.
2: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
1: Papa.
2: Die mini schroefjes, de tang, check.
1: Papa.
2: Maar lijm, check. Voilà.
3: Heb je geen klantenkaart, meneer?
1: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
0: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
0: Safti.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Alexander.

0: geen budget hebben, een demootje opnemen of toch een soort van. En dan wordt dat een wereldhit. Dat is toch echt een droom die uitkomt. Soft Cell uit 1981. Met grote nostalgie, Reisbureau maakt een reis rond de wereld. Heel deze zomer hebben wij twee bestemmingen. Deze voormiddag is het pijltje beland dankzij Kim Muilaert. Op Namibië, misschien niet zo'n vanzelfsprekend land, waar nog niet zo heel veel luisteraars geweest zijn, maar... kijk, ik krijg hier plotseling een mega lang bericht binnen. Dat ga ik zo meteen eens flink bekijken. Maar ik heb ondertussen ook een reclamespotje gevonden voor Namibië. Een introductie in 15 seconden.
1: Introduction to Namibia in 15 seconds. Currency, Namibian dollar. Geography, Southwest Africa. Religion, Christianity. Population, 2.5 million. Expect deserts, wildlife and coastal towns. Official language, English. One of the safest countries in Africa. When are you visiting?
0: Ja, wanneer kom jij? Wanneer kom ik? Ik heb eerst nog wat meer info nodig natuurlijk. Maar zo weet je toch al iets over Namibië. Simply Red met Sunrise. Naar deze Mia en All About the Money.

groot feest bij Ann Baijens vandaag. Ze stuurt net in de nostalgie-app. Mijn dochter June wordt 14 en we maken ons samen klaar voor een volgeboekte dag. Uiteraard met nostalgie op de achtergrond. Maak er een fantastische dag van, Ann. Samen met je dochter van 14. Blijft toch heel erg speciaal. En proficiat van ons allemaal hier bij Nostalgie. Hier is de police.

0: Ik heb nog niet zo lang geleden een filmpje gezien waarin je alleen de zang ziet en hoort van deze I Will Always Love You van Whitney Houston. Ja, dat blijft kippenvel natuurlijk.
1: Het grote nostalgie-reisbureau
0: heeft halt gehouden in Namibië. Ik heb een bericht gekregen van Sophie de Donker, vorig jaar daar naartoe geweest in de zomer. Een wagen met daktenten gehuurd om rond te trekken. Het was fantastisch. We waren echter één klein detail vergeten. Tijdens de zomer is het daar winter in Namibië. De nachten die waren dus zeer koud. Dus dat is een tip dat je voldoende warme kledij moet meenemen natuurlijk als je er in onze zomer naartoe gaat. We hebben ook een quadtocht in de duinen gemaakt. Echt een aanrader in het mooie Etosha. Veel verschillende wilde dieren gezien, zoals leeuwinnen, zwarte en witte neushoorns, olifanten, zebra's, hyena's en nog zoveel meer. Dankjewel, Sophie. Dat is al een hele mooie impressie van wat jullie daar gedaan hebben in Namibië. Straks nog meer, want ik heb ook een tof bericht gekregen van Annick.
2: Straks bij Nostalgie.
0: En deze komen er ook aan, na het nieuws. London Beat met de 90s hit.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Het is bijna 11:02. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langeoven. En strenge straffen blijkbaar daar op het Costa-drugsproces.
10: Ja, de hoofdbeklaagde Tom Bastiaanse krijgt 12 jaar cel. En zijn belangrijkste compaan, ex-rijkswachter Willy van Mechelen, 9 jaar. Dat besliste de rechtbank van Tongeren. Die oordeelt dat de twee alle drugstransporten zelf organiseerden. En drie andere organisaties hielp met drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Bastiaanse werkte daar zelf en kende veel mensen. En van Mechelen, die wist alle politieprocedures. Hij was er altijd wel bij toen speurders de drugs uit de havencontainers haalden. Nog een andere speelfiguur, Bolle Jos, die krijgt 14 jaar cel. En de man met de Kalashnikov-tattoos, die krijgt 13 jaar. Er zijn op een jaar tijd bijna 3000 huishoudhulpen, beter, minder, komt door de duurdere dienstenchecks en het telewerk, zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ. 2 jaar geleden besliste die Vlaamse regering dat we meer moeten betalen voor die dienstenchecks. 10 euro in plaats van 9, ook de fiscale aftrek van bijna 2 euro per stuk, die verdween. Daardoor steeg de prijs voor 1 dienstencheck met bijna 2 euro. En door het telewerken deden mensen veel meer zelf in het huishouden in plaats van hun hulp te betalen. Sport, tennis, onze landgenote Sofia Kostoulas kon zich niet plaatsen voor de kwartfinales op het toernooi van Washington. In de Verenigde Staten is dat. Kostoulas verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets, 2-6-3. En dan nog voetbal, de Argentijn Lionel Messi, die traint weer bij zijn Amerikaanse club Inter Miami, 10 dagen na de 1-0 nederlaag van Argentinië in de WK-finale tegen Spanje. Messi nam daarna wat vakantie met zijn gezin in zijn geboortestad Rosario, als in het oosten van Argentinië.
0: Dat is ook maar een korte vakantie, hè?
10: Ja, die zal een druk jaar hebben.
0: En haal die inspanningen.
2: Nostalgie weer.
10: Ja, bijna 40 zeker, hè? Goed, afwisselend stapelwolken en opklaringen. Soms een streepje zon bij 23 graden aan zee en 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Het weekend dan, zaterdag zon met wat wolken en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Begin volgende week blijft het zonnig en warm bij 27 tot 32 graden. Dat is dan maandag en dinsdag. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister en je bent op vakantie.
1: Nostalgie.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
1: Met Alexandra.

0: had die song gestuurd in de Nostalgie-app. Een van de vele goede beenwarmersliedjes. En die beenwarmers die liggen ver weg in de kast nu met dit hete weer. Maar het is wel waar, Michaelson Bello. Het grote Nostalgie-reisbureau reist rond de wereld. We zijn beland in Namibië. Het schijnt een prachtig land te zijn. Ook volgens Annick, die daar geweest is in 2018. Dag Annick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst en vooral, happy birthday. Het is jouw verjaardag vandaag.
1: Dank u wel.
0: Ja, en voor je gaat feesten, toch nog even jouw impressie geven.

0: Even over Namibië, want je hebt daar ongelooflijk mooie herinneringen aan, heb je me gestuurd in de nostalgie-app.
1: Ja, we hebben er heel leuke herinneringen aan. Het was echt een heel, heel mooi land om naartoe te gaan. Ook een heel veilig land om Afrika te doen. Want het was onze eerste kennismaking met Afrika, dus het is echt een heel veilige plek om naartoe te gaan. Maar natuurlijk heel veel mooie dingen te doen en te zien.
0: Ja.
1: Heel veel natuur. Heel veel, wij zijn daar bijvoorbeeld in het Etosha Nationaal Park geweest, waar dat je allemaal wilde dieren kunt spotten, zomaar
0: ja.
1: Alles, olifanten, een leeuw, je kunt je gek niet bedenken, zebra's, neushoorns.
0: Ja, allemaal van heel dichtbij natuurlijk, dat is fantastisch.
1: Van heel kortbij, ja. En eigenlijk allemaal heel veilig.
0: Ik heb dat daarnet ook al vermeld, zwak op mond.
1: Ja, Zwak op Mond is ook heel leuk eigenlijk. Wij hadden daar een heel mooie boottocht gedaan. En daar kwamen de pelikaan en de zeehonden gewoon aan boord bij ons. Die liepen door de mensen heen eigenlijk. Dus kon die gewoon aanraken. Allee, dat is niet de bedoeling, maar die liepen gewoon door ons heen.
0: Ja, en die zijn ook niet mensenschuw natuurlijk. Die zijn het ondertussen wel gewend, denk ik. Je hebt ook een pak foto's gestuurd al in de Nostalgie-app. Dank je wel daarvoor.
1: Ja.
0: De rode duinen zie ik ook.
1: Ja, ja. Heel, echt heel mooi. Het moet je heel vroeg doen, want het wordt er wel heel, heel erg warm. Maar dan moet je vroeg reserveren. Dus om 6 uur morgens moet je er eigenlijk wel zijn. En dan kun je er gewoon de duin opwandelen, onder begeleiding van de gids natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat is echt heel prachtig. Echt,
0: ja.
1: Echt, er zijn heel prachtige foto's van.
0: Ja. En alle logeerplekjes waren blijkbaar ook mooi aan jouw foto's te zien.
1: Ja, echt. Dat is echt. Elke plek was een droomplek. Want elke dag dachten we van, ja, deze kan niet meer mooier worden. Maar de dag erop kregen we terug een nieuw droomplekje voorgeschoteld. Dat was echt supermooi eigenlijk. Echt
0: ja.
1: Heel mooi.
0: Dus het is echt wel waar dat het misschien wel het mooiste land is van Afrika, Namibië.
1: Ja, ik vond het een hele aanrader eigenlijk. En
0: ja.
1: Wij vonden het ook heel, heel veilig en heel, heel rustig en
0: dat
1: echt heel...
0: Dat onthouden we ook, want dat is ook heel belangrijk. Zeker als je er als vrouw naartoe gaat, alleen of met een andere vriendin, is het toch wel belangrijk dat je je daar een beetje veilig voelt. Hey, Yannick, dank je wel. En wat zijn je plannen voor vandaag op je verjaardag?
1: Ja, wel, wij gaan hier vandaag een dagje rust nemen in onze eigen tuin.
0: Ah.
1: Genieten. Gewoon even genieten. En allerlei berichtjes en telefoontjes beantwoorden. En voilà.
0: Vooral genieten die berichtjes en die telefoontjes. Dat kan later ook nog wel. In ieder geval, dikke proficiat. En dank je wel om even aan de telefoon te komen. Ja, of nu Namibië is of Vlaanderen. We leven allemaal onder dezelfde zon. Hier is Alvaro Soler.

0: donderdag voormiddag bij Nostalgie op een hele zomerse dag alweer. En er komen er nog een pak aan, dus dat zijn fijne vooruitzichten. Nostalgie. En verder reizen door Namibië. Ik heb nog een paar toffe berichten gezien in de Nostalgie-app. Dat is voor zometeen. En ik heb ook een artiest die, die nog altijd zeer actueel is. Verschillende van zijn solo-albums werden hermixed dit jaar. Hij is 80. Hij staat ook nog zeer regelmatig op een podium. En dat klinkt nog zeer goed. Ook. En charmant. Enig idee wie het kan zijn. Komt eraan na Michael Jackson.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
4: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Let's Stick Together van Bryan Ferry. En ondertussen nog volop op ontdekkingstocht door Namibië. En blijkbaar heb je daar, dat lees ik in de app, soms het gevoel dat je de enige mens op aarde bent. Er wonen daar ongeveer 3 miljoen mensen. In een land dat bijna 20 keer zo groot is als België dus. Je kan je dat al wel voorstellen. En dat verklaart ook waarom je daar soms uren kan rijden zonder iemand tegen te komen. Een van de redenen waarom de natuur er ook zo overweldigend en ongerept aanvoelt. Stilte en ruimte zijn er misschien wel de grootste rijkdom. Dat zou voor mij echt het grootste privilege zijn, dat je daar stilte hebt en zoveel ruimte. Want dat zijn wij eigenlijk helemaal niet gewend natuurlijk. Ook nog een berichtje in de app van Nathalie Gijssen. Als je in Namibië bent, vergeet dan vooral niet s'avonds of s'nachts naar de fantastische sterrenhemel te kijken. Want ja, de lucht is daar zo zuiver. Ik heb trouwens echt iets mooi gevonden. Als ik dit hoor... Echoes of Namibia, zo heet dat. Dan wil je toch vertrekken?
1: Ai, ai, ai, o. Oh, oh, nawe.
0: Dat en al die fantastische foto's die ik nu binnenkrijg in de Nostalgie-app, dat doet het er wel. Dank je wel daarvoor en blijf vooral sturen. Britney Spears nu.

0: Tom stuurt en na 44 jaar is het nog steeds hetzelfde. Geen bal op de tv. Mwah. Af en toe wel, hè, Tom. Maar radio blijft natuurlijk veel toffer. Daarnet stuurde Nathalie nog van... Als je in Namibië bent, vergeet dan zeker niet om naar de sterrenhemel te kijken. Want de lucht is daar zo zuiver. Ik heb daar nog iets over gevonden. Die sterrenhemel boven de Namibwoestijn... Dat zo mooi is, dat komt door de extreem droge lucht... En bijna volledige afwezigheid van luchtvervuiling blijkbaar. En daarom is Namibië een van de beste plekken ter wereld om sterren te kijken. Op een heldere nacht, ik kan het me voorstellen, lijkt de Melkweg gewoon boven je hoofd te hangen. Sfeervol toch? Dromend ga ik daarvan. Hey, we gaan verder zo meteen met Desiree en ook een hele grote zomerhit uit 2000 van een Nederlander.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Krevel.
5: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japans.
10: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Het grote nostalgie reisbureau
4: met Alexander.

0: Ik ben blij met de zomer van 2026. Al zoveel toffe reisverhalen. Gehoord, gelezen in de Nostalgie-app ook tijdens de reis rond de wereld.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: En dan is er ook nog Ellen Petri natuurlijk met al die fantastische verhalen. De ene vertrekt naar Spanje, de andere naar Kenia. Je weet nooit wat de bestemming is van de mensen die ze aanklampt op de luchthaven. Is luisteren waar het gezelschap van Ellen deze keer naartoe gaat.
2: Hey, zo'n toffe madame en ik zie je hier met... Volgens mij is dat uw mama staan.
3: Ja, Moeke.
2: En er zijn er hier nog twee bij.
3: Zus en de dochter.
2: En de dochter.
3: Ja.
2: En naar waar gaan jullie?
3: Slovenië.
2: Naar Slovenië. En je ziet daar een verhaaltje achter.
3: De dochter wordt 18, dus dat is een mijlpaalreis voor haar.
2: Wat is je naam?
4: Rune.
2: Rune, proficiat. 18.
4: Dankjewel.
2: Heb je dan zelf de reis gekozen of was het een verrassing?
4: Nee, ik heb zelf de locatie mogen kiezen.
2: En waarom naar daar?
4: Dat werd gezegd dat dat de parel van Europa was. Dus ik dacht, we gaan een keer. We zijn al een keer met ons geviertjes op weekend geweest. En dat is wel leuk.
2: Ah, dus het weekend was oké. Dus je hebt dan ineens een hele reis voor
4: met de vrouwen.
2: En dan kom ik even terug. Deze vakantie, wat hoopte dat dat je dochter gaat geven? Heb je een paar verrassingen of zo?
3: Het is een rondreis dat we met Noto daar gaan rondtrekken. Ja. Het is vooral ook de natuur intrekken. Het gaat sowieso een avontuur zijn. Want met de rolstoel de natuur intrekken, dat gaat sowieso...
2: Ja, ik zie je in de rolstoel. Zitten, maar...
3: Ja. We zien dat volledig zitten.
2: Ja, dus het is de eerste keer wel dat je dan...
3: Ja, dat we echt rondtrekken, dat is de eerste keer. Ja.
2: Met de rolstoel.
3: Ja.
2: Was dat iets op je 18 dat je zelf ook een reis hebt gekregen?
3: Wij zijn wel gewoon van met mijn ouders inderdaad op vakantie te gaan.
2: En dat is je enige dochter?
3: Ik heb nog een zoon, Bo. Ja.
2: En die is ook al 18 geworden?
3: Nee, nog niet. 16.
2: Dus binnen 2 jaar ga je
3: weer
2: daar...
3: terug, ja. En dan mogen de mannen reizen met de zoon.
2: Ah, voilà, dat is mooi verdeeld. Die manier.
3: Ja.
2: En wordt dat daar ook nog echt uitgebreid gevierd?
3: Waarschijnlijk. Dat we daar wel een keer een glaasje wijn gaan bijzetten. En, ja.
2: Is dat haar eerste wijntje?
3: Nee, dat denk ik.
2: Ah, ik zie dat. Nee, laat het. Nee. Ah, wel, maar ik zie dat jullie heel veel zin in hebben.
3: Ja.
2: Geniet ervan, van elkaar.
3: Ja, dank u.
2: En wie weet welke reizen komen er nog, hè, met vier.
3: Ja, het is dat.
0: Blijft toch altijd iets speciaals, zo'n reis tussen mama en dochter. In ieder geval een hele toffe trip gewenst. En straks komt Ellen nog eens terug bij Sander.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé?

0: is de reiskar al gepasseerd? Heb ik al een aantal keren gelezen in de Nostalgie-app. Nee, nog niet. Dat is altijd tussen 12 en 1. Het gaat dus niet lang meer duren. Zorg dat je alert blijft. Want ik heb weer zo'n familievakantieverblijf in Europarks. Dat gaat hier de deur uit.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En na het nieuws ga je Freddy en zijn vrienden horen. Queen, I Want to Break Free.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
3: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Nog steeds à volonté.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
7: Welkom thuis.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: Goedemiddag, het is 3 minuten voor 12. Het nieuws met Bart van Langhoven. En Bart, je begint met het Costa-drugsproces voor de rechtbank van Tongeren.
9: Daar kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die krijgt 14 jaar cel en moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig op de zitting. Hij is gevlucht en zit waarschijnlijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedure zal enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen wel nog in beroep gaan tegen hun veroordeling. Veel bedrijven die tweedehands auto's verkopen, blijven de wet overtreden. Vooral rond de verkoopsovereenkomst, zoals de uiterste leveringsdatum van de wagen of de garantie. Maar ook rond de kilometerhistoriek en de gegevens van de CarPass. Van de 250 ondernemingen die overheidsdienst economie controleerde, overtraden er 210 de wettelijke regels. Dat is toch bijna 85%. Voor veel gezinnen blijft ook een tweedehandswagen wel een investering. Dus ook de informatie daarover, die moet betrouwbaar en volledig zijn, zegt de dienst economie. En bezoekers van de voorbije Gentse feesten lieten dit jaar opvallend meer afval achter op de straten en de pleinen. Afvalintercommunale Ivago verzamelde ruim 60 ton zogenaamd veegvuil dat ze elke dag ophaalden met hun veegmachines in de Gentse feestenzone. Ruim 20% meer is dat in vergelijking met vorig jaar. Ivago kreeg ook meer meldingen en klachten van buurtbewoners die echt wel hinder ondervonden. In totaal verzamelde Ivago 362 ton afval tijdens de hele tiendaagse van die Gentse feesten.
1: Nostalgie. Weer.
9: Ook vanmiddag stapelwolken en opklaringen. Soms een streepje zon. 23 graden aan zee, 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en 29 graden. Het weekend dan, zaterdag schijnt de zon met soms wat wolken en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden. En begin volgende week blijft het zonnig en warm tot 32 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantie. Tips en win een van de vele vakantietrips.
1: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
10: Met Alexandra.

0: Je adoratie uitschreeuwen in een lied. Baby Bird deed het met You're Gorgeous. Het grote nostalgie-reisbureau heeft ook een reiskar en die is daar net gepasseerd. Heel veel luisteraars hebben dat gehoord. En ja, zo'n tripje naar Europarks met het hele gezin, het is een familiepark, dat is natuurlijk een hele mooie prijs. Ik ben benieuwd waar we gaan terechtkomen, want een van die luisteraars die gestuurd hebben, ga ik nu proberen op te bellen. Een reiskar, dat is het enige wat je moet sturen als ze passeert.
1: Dankjewel.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo?
0: Ja, met wie spreek ik?
1: Ah, met Tanguy Legrand.
0: Ah, dag Tanguy Legrand. Hoe is het?
1: Goed, goed.
0: Wat heb jij gestuurd in de nostalgie-app?
1: Ah, reiskar.
0: Ah. Voilà, kijk. Dat weekendje of die midweek, want dat mag ook in Europarks, is binnen. Tanguy, hoe is het trouwens?
1: Super, schitterend.
0: Met jou tijdens de zomer van 2026. Ben je al met vakantie geweest?
1: We zijn nog niet met vakantie geweest. We gingen origineel in de streek gaan waar het nu enorm brandt in Frankrijk.
0: Oh.
1: Dus we zitten een beetje met de handen in ons haar naar andere zaken te kijken, laten we zeggen.
0: Dus jullie zijn nog niet zeker of er nog iets uit de bus zal komen, of er nog een reisje gaat komen?
1: Ja, we gaan sowieso iets doen, maar ik denk dat die midweek zeker bij ingepland zal worden dan.
0: Ja, ongetwijfeld. Je mag zelf bepalen wanneer je gaat. Het mag dus inderdaad een weekend of een midweek zijn. En het kan in Luxemburg zijn, in Nederland of in Vlaanderen. Dat hoort er zo bij. Dat is eigenlijk zo'n beetje een verrassingstrip. Dus een week voor je vertrekt, krijg je te horen waar je naartoe gaat. Tof?
1: Ja, zeker en vast. Ah. Zeker en vast.
0: Oké. En met hoeveel zijn jullie in het gezin?
1: Wij zijn met 5.
0: Oké, dat is perfect, hè. Maak er een fantastisch tripje van. En ik hoop dat jullie ook nog ergens anders gaan terechtkomen. Heb je al een idee van waar de reis dan misschien wel naartoe kan gaan?
1: Wel, overal waar het niet brandt, zijn we nu aan het kijken. Dus de kans is groot dat we eens richting Nederland gaan. Niet zo heel spannend, heel tropisch.
0: Maar ook heel mooi, want daar zaten we al met het grote nostalgie-reisbureau. En dat is inderdaad veilig gespeeld, want het brandt op heel veel plaatsen, hè, op dit moment.
1: Ja.

0: Dat wordt precies alleen maar meer en meer. Dus.
1: Maar in Europarks, daar gaat het ook veilig zijn en vooral heel gezellig. Voilà. Veel plezier
0: super,
1: daar.
0: Schitterend.
1: Dag Tanguy, bye bye.
0: Dag.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: had de Frans-Kroatische nationaliteit, waarschijnlijk nog steeds, maar zong in het Spaans. En als ik het nu zo hoor, volgens mij was dat toch een Spaans met een beetje haar op. Grote hit geweest in 1985, deze van Ivan. Ondertussen nog steeds op ontdekkingstocht door Namibië. Ik heb een bericht gekregen van Lutgarde Vallon. Die stuurt, ben in maart verleden jaar geweest, voor 3 weken. Begonnen in Kaapstad en zo helemaal naar Noord-Namibië. Waar ik vooral genoten heb van de prachtige Sossusvlei en Etosha Park. Vooral aandacht schenken ook aan het dragen van je gordel in de auto, want de wegen hebben enorm onverwachte kuilen. Doorheen Namibië geweest naar Botswana, vlucht over de Okavango-delta en verder naar Zimbabwe, naar de Victoria watervallen. Oh, fantastisch. Met heel veel prachtige landschappen, fauna en flora. Een onvergetelijke reis. En onvergelijkbaar, want ik heb al aardig veel van de wereld gezien. Lutgert, je hebt me overtuigd. En we zeiden het al, het is waarschijnlijk het mooiste land van heel Afrika, Namibië. Dank je wel voor dit reisverslag. En ik heb ondertussen ook ontdekt wie de populairste artiest is in Namibië, vergelijkbaar met Clouseau. Of met Stromae, of met Meteor misschien ondertussen ook. Als je wil weten wie het is, ik vertel het je. Na Pharrell Williams en de Spin Doctors. Ook een tof muziekje, hè, op de achtergrond. Uit Namibië.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh cool!
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Papa!
10: Allee, wacht, ijzerdraad, 2 mm dikte, check.
9: Papa!
10: Die mini-schroefjes, de tank, check.
9: Papa!
10: Lijm, check, voilà.
11: Heb je geen klantenkaart, meneer?
9: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
12: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
13: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
12: Safti.
14: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Pharrell Williams.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Nog tot 2 uur. Namibië. Dat is het land dat we volop aan het ontdekken zijn. En ik weet nu al, ja, het is ook weer zo'n land met prachtige natuur. Met veel wilde dieren die je van heel dichtbij kan bekijken. Met de woestijn die daar zo prachtig is. Ik heb daar al foto's zien binnenkomen in de Nostalgie-app. Het is waanzin. Het lijkt gewoon niet echt. Zo mooi is het. Annie Cornelis, die ik daar straks belde, stuurt ook nog. Ze zingen en dansen daar ook heel veel. Je wordt daar gewoon heel erg blij. Namibië heeft dan misschien geen wereldsterren voortgebracht, maar de muziek leeft er wel inderdaad enorm. Vooral Kwaito, dat is een soort van house, hip-hop met Afrikaanse ritmes, dat is ontstaan in de jaren 90, is daar blijkbaar heel populair. En dan ben ik even op onderzoek gegaan. De grootste naam is daar zonder twijfel Gadza. Dat is een artiest die in Namibië zowat dezelfde status dus heeft als Clouseau of Stromae bij ons. En ik laat je een stukje horen van een van zijn grootste hits, dat is Tjelete. Het is Gadza.

populairste artiest in Namibië. Tenminste toch als het over de dan zo meer moderne muziek gaat. Hè? Want je hebt daar ook heel veel traditionele muziek natuurlijk. Katrina and the Waves met Love Shine a Light komt eraan hier bij Nostalgie. Naar deze Terrence Trent D'Arby en Sign Your

0: Katrina and the Waves. Sabine Frank stuurt Namibië. Namibië is prachtig rondgereisd met een jeep en daktent. Prachtige ervaring en veilig. Nogmaals is die veiligheid belangrijk. Hè? Als je nog meer weet, Sabine, stuur het gerust in de Nostalgie-app. Soul Sister krijg je van mij. En Casey en de Sunshine Band. Dat is zomers.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Het grote nostalgie-reisbureau.
6: Met Alexander.

0: Marina Vermeulen stuurt in de nostalgie. Ik heb gisteren Paul Michiels gezien bij Parkies-concerten. Was fantastisch. Is echt nog een krak wat hij allemaal nog kan op zijn leeftijd. Ik heb het er nog eens gecheckt. Hij is 78.
1: Reis rond de wereld.
0: Doen we hier ondertussen al bijna maand bij nostalgie. En we gaan nog door tot aan ons nieuwe seizoen. Ja, als we allemaal terug op onze eigen plek zitten. Maar ondertussen blijven we natuurlijk lekker verder reizen. We zitten nog in Namibië. Tot 2 uur deze namiddag. Ik heb nog een bericht gekregen van Christel. Kom ik zo meteen op terug. Maar eerst even naar een hit die eigenlijk eerst in het Frans werd opgenomen. En dan klonk het zo. Herken je het?
2: Emmène-moi.
0: Is deze van Alan Theo in het Spaans.

is bijna niet te geloven. Maar Amy Winehouse is intussen al bijna 15 jaar niet meer onder ons. Nee, het is al 15 jaar. Dat was in juli. Ik heb nog een verhaal van een van onze collega's. Toon Smit is ook al in Namibië geweest en die heeft daar iets meegemaakt. Met een olifant die het nogal angstaanjagend heb ik de indruk. Je komt het te weten na 1 uur, want dan gaat hij het vertellen hier op de radio. Dit is Chris de Burg, The Lady in Red.

0: straks bij Nostalgie.
1: Deze vrolijke bende in de 90's verschillende hits gescoord. En je hoort er één van na het nieuws van voor 1 uur.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemiddag, het is bijna 1 voor 1. Het nieuws met Frankje Kallion. En er komt een extra zitting van de commissie mobiliteit.
3: Ja, Vlaams minister van mobiliteit, De Ridder, moet zich daar verantwoorden in een extra commissiezitting op 10 september. Aanleiding is de geheime deal van 12 miljoen euro met de uitbater van de regionale luchthavens Deurne en Oostende. De Ridder had tot 3 keer toe een negatief advies genegeerd van inspectie Financiën. De oppositiepartijen willen de minister daarover op het matje roepen. De zitting komt er wel pas na de zomervakantie als de ministers uit verlof zijn. Ook op het Costa-proces in de rechtbank van Tongeren heeft het parket de onmiddellijke aanhouding gevraagd van 22 mensen. Het gaat onder meer om de kopstukken Tom Bastiaanse en Geert Frison. Ook voor de beruchte drugsbaas Jos Leidekkers of Bolle Jos, maar die was niet aanwezig op zijn proces. Hij kreeg 14 jaar cel opgelegd, de anderen kregen celstraffen van 9 tot 13 jaar. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen nog in beroep gaan. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond in een afvalhoop. De brandweer is ter plaatse, maar ze krijgt het vuur moeilijk onder controle. Het is niet duidelijk hoe groot de omvang is. Tot in Oostakker is een grote rookpluim te zien. De brandweer vraagt om je ramen en deuren te sluiten. En voetbalclub Antwerp haalt Michael Frey terug naar de Bosuil. De Zwitser ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Frey is een oude bekende bij Antwerp en speelde tussen 2021 en 2024 al op de Bosuil. Toen scoorde hij 33 doelpunten in bijna 70 wedstrijden. Sinds begin dit jaar speelde hij in zijn thuisland bij Grasshoppers. Hij is 32.
0: Nostalgie weer.
3: Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselen bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag dan veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Het is te hopen dat die Frey een beetje beterschap kan brengen bij Antwerpen. Ze kunnen het wel gebruiken, denk ik.
3: Ja, maar hij kan wel scoren, hè.
4: Ja, hij heeft er 33 doelpunten in bijna 70 wedstrijden. Als hij dat nog kan, dan is er hoop, hè.
3: Ja.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.
4: Laatste uurtje dat we doorbrengen in het prachtige Namibië, waar onze Ton Smet ook al is geweest. Zijn verhaal, na een nacht in Bangkok, samen met Murray Head. We are music. Eerst nog de Dinky Toys.

0: Ik heb niet zo goed geslapen in Bangkok. Ik ben daar ziek geworden door een slechte ijsthee. Maar voor de rest een fantastische reis in Thailand natuurlijk.
1: Reis rond de wereld.
0: Met onze bestemming Namibië nog tot 2 uur. Dan komt Sander en komt er natuurlijk een volgende reis aan waar we allemaal samen naartoe trekken en dan weer volop op ontdekkingstocht gaan. Maar nu nog Namibië, waar natuurlijk heel veel wilde dieren zijn waar je een safari kan doen. En onze toffe Toon Smet, mijn toffe collega hier bij Nostalgie, die heeft daar wel iets mee gemaakt.
2: Ik ben vorig jaar ook in Namibië geweest. Ik ben toen op groepsreis geweest, dus met allemaal mensen die elkaar niet kenden. Het was een heel fijne ervaring. En op een bepaald moment gingen we op safari, op zoek naar olifanten in de typische Afrikaanse savanne. Maar dat was allemaal met aparte auto's. We waren een groep van ongeveer 16 mensen, verspreid over verschillende auto's en dan per 3 of per 4 in een auto. We hadden walkie-talkies om met elkaar te praten en onze gids, die in een andere auto zat, die liet weten, oh, er zijn olifanten gespot in dat deel van het natuurpark. Allen daarheen. En effectief, we komen daartoe. En ik zweer je echt waar, 30 olifanten of zo die tevoorschijn kwamen. Dat was magisch om te zien. Maar voor we het wisten, waren we ingesloten door de olifanten. En toen deden we toch een klein beetje in ons broek. Er was één moment dat er een olifant ons in het snotje had, zoals je dan zegt. En die olifant vond onze aanwezigheid niet zo heel plezant. Die is tot op 5 meter van onze auto gekomen. Die is met zijn oren beginnen flapperen, met zijn slurf obscene gebaren beginnen doen. Die wou ons daar zo snel mogelijk weg. En dan kan ik je verzekeren, ik was zelf niet chauffeur. Er was een meisje die ik toen ook nog niet zo heel goed kende aan het rijden. Die zat naast mij om dan met een automatische Namibische wagen, waar het stuur aan de andere kant staat, achteruit weg te rijden van een olifant. Dat was denk ik de meest spannende ervaring die ik ooit in mijn leven heb.

0: meegemaakt. Dus kijk, een bijna doodervaring, als ik een klein beetje overdrijf, in Namibië met olifanten. Achteraf wel zeer goed om gelachen.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau

0: veel gedanst wordt door de kinderen op straat, kom ik zo meteen nog op terug. Wij gaan het ook doen hier bij Nostalgie met Barry White en ook David Bowie. Let's dance.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee. Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Barrier erbij is, dan stijgt de temperatuur nog meer natuurlijk. Alhoewel ik hier zie, ja, het is wel bewolkt in Antwerpen. Ik zit hier al 3,5 uur in de studio, dus ik heb er niet echt een idee van. Maar hoe zit dat bij jou? Is het nog warm?
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Warm ongetwijfeld wel, maar is de zon er nog? Nog een bericht gekregen van Christel Vrooman, net terug van een rondreis door Namibië. Ongelooflijk mooie natuur en mensen. Prachtige lodges ook. Lekker eten. Een nadeel is dat je een rijke toerist bent in een straatarm land, dat zegt zij. Nu zit Christel in meeting. Ik heb daarnet nog eventjes met haar gebeld. En ze zei, het is er prachtig, de natuur, de wilde dieren. Nog nooit zo'n mooie fauna en flora gezien in ook waar we verbleven. Maar terwijl we met de jeep rondreden, zag ik ook kindjes die honger hadden. Dat is natuurlijk een andere kant die we niet uit het oog mogen verliezen. Namibië is een land van uitersten. Een van de mooiste natuurgebieden ter wereld, maar ook een plek waar de verschillen tussen arm en rijk blijkbaar nog altijd enorm groot zijn. Dat contrast blijft dus ook veel reizigers bij. Ook Christel Vrooman, die net 3 weken terug is van toch wel een prachtige reis door Namibië. Maar ze zei ook wel, de mensen zijn er gelukkig. En dat is toch ook heel belangrijk, want als je door Namibië rijdt, dan kan je op straat ook dit tegenkomen. Ja, gewoon kindjes die daar spontaan aan het zingen en het dansen zijn. Dat is toch het mooiste wat er is? Heb jij nog een herinnering of iets anders over Namibië dat je wilt delen? Haast je dan, want over een goede 20 minuten gaan we richting een nieuwe bestemming.

0: Of je straks nog een terrasje gaat doen. De barbecue weer aansteekt. Als het maar op dit neerkomt. Everybody have fun tonight. Dat is de bedoeling natuurlijk. Roxette heb ik voor jou en ook Shakira.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in iets zomers.
8: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
10: Gazpacho met meloen? Doen!
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Grote Nostalgie Reisbureau.
12: Met Alexandra.
13: Nostalgie.
14: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
15: No fighting.
14: Up in here.

0: zitten bij Nostalgie op weg naar 2 uur. En straks is Sander er tussen 2 en 6. En zet hij de reis rond de wereld verder op een bestemming die we nog niet kennen, maar het gaat niet lang meer duren.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Ik trok met jou door een land van eindeloze vergezichten, prachtige rode duinen. En een van de mooiste sterrenhemels ter wereld, dat heb ik ook geleerd. Op safari gaan in Etosha bijvoorbeeld. Indrukwekkende natuur van Soshoeshvlei. En ik hoorde ook hoe de woestijn en de oceaan elkaar ontmoeten daar aan de kust in Namibië. Het is een land van contrasten, adembenemend mooi. Maar zoals Christel ook nog stuurde, met armoede en enorme verschillen tussen arm en rijk. Maar gastvrije mensen die ook gelukkig zijn. En ik wil dit toch nog heel eventjes terug laten horen, want ik heb het nu al naar verschillende mensen moeten sturen. De link van dit nummer, ik kan het je vertellen. Het heet Echoes of Namibia. Je vindt het terug op YouTube. En het omschrijft toch ook wel een beetje die rust en de ruimte die je hebt in Namibia. Voilà. La Dolce Vita. In Namibia kan het dus ook misschien ook wel een van je volgende reisbestemmingen zou zo maar kunnen.

0: Ik heb al goesting om een terrasje te gaan doen, Sander.
1: Ik ga mee. Ik kan er iemand mijn shift overnemen, want ik ga met Alexandra op café.
0: Ja, ik ga nu al op café. Nee, dat is niet waar. Ik ga nu niet op café, maar straks. En wij gaan naar een volgende bestemming natuurlijk.
1: Yes.
0: Ik ben zeer benieuwd. Ik zat in Namibië. Ik heb daar heel veel over geleerd. Prachtig, prachtig land. Blijkbaar het mooiste land van Afrika. Voor veel mensen.
1: Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb ooit een strip gelezen van de kikkeboes die zich afspeelde in Namibië. En sindsdien wel een beetje verliefd geworden op dat land.
0: Echt?
1: Ja, echt waar. Vroeger als kind las ik heel veel strips en dat was voor mij een manier om op reis te gaan. Want ik ben eigenlijk nog nooit buiten Europa geweest op reis. Dus,
0: Oké, het wordt tijd, Sander. Je wordt een grote jongen.
1: Ik word
0: tijd
1: grote
0: om eens buiten Europa te gaan reizen.
1: Dat is waar.
0: Benieuwd waar we gaan terechtkomen? Doe maar.
1: Misschien moet ik buiten Europa mikken dan. Hè? Misschien moet ik dat al doen.
0: Doe dat, buiten Europa. Ja. We zaten al buiten Europa en nu misschien een andere kant. Oké.
1: Hoppakee.
0: Eventjes dichter bij de kaars.
1: Gaan kijken.
0: Volgens mij zit hij op een klein plaatsje.
1: Wat is hier iets? Ja, waar is... VAE. Volgens mij is dat Verenigde Arabische Emiraten.
0: Ja.
1: En als ik dan... volgens mij zit ik in Dubai.
0: In Dubai? Of all places.
1: Dat is echt voor het chic volk, hè?
0: Ja, dat is voor het chic volk. Dus laat het chic volk maar komen die al in Dubai geweest zijn. Al jullie reisverhalen zijn welkom, hè? De radio's, die zingen nog. En dan is Sander er tussen 2 en 6.
1: En nu?
0: Wat wou je zeggen?
1: Dat je nu op café vertrekt, hè?
0: Ah ja, tuurlijk, binnen 2 minuten.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: 2 voor 2, goedemiddag. Nieuws krijg je van Frankje Caljon. En Frankje, eindelijk iets wat goed nieuws uit Spanje.
2: Ja, want Spanje heeft de nationale noodtoestand voor de natuurbranden rond Madrid en Avia weer opgeheven. Dat meldt premier Sanchez. De brand rond Avia woedt wel nog altijd, maar daar verwoest het vuur al zo'n 50.000 hectare natuur. Het gaat om de grootste brand in Spanje, maar de situatie is niet meer kritiek. En ten westen van Madrid zijn er bijna geen vlammen meer. Maar de brandweer waarschuwt wel dat het vuur nog altijd kan heropflakkeren. Bij ons woedt er een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet, maar het vuur krijgen ze moeilijk onder controle. Er is een grote rookpluim te zien. Buurtbewoners houden best ramen en deuren gesloten. Ons leven wordt opnieuw duurder. De inflatie is deze maand opnieuw versneld tot 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni. Toen lag de inflatie nog op 3,4%. Je betaalt vooral meer voor vliegtuigtickets, vlees en elektriciteit. Komt uiteraard door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Aardgas en pakketreizen werden wel iets goedkoper. En zangeres Isabelle H. heeft borstkanker. Dat meldt ze op sociale media. Je kent haar vooral van de hits Heel Lekker Beest en Ik Heb Je Nodig. Ze zal een tijdje niet meer optreden en neemt de nodige tijd en rust om volledig te herstellen. Isabelle A. was een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit. Ze trekt zich terug uit de wedstrijd. Isabelle A. is 51. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ja, verschrikkelijk nieuws uit het kamp van Isabelle A. Ze maakte dus inderdaad op sociale media bekend dat ze lijdt aan borstkanker. Ze zal een tijdje buiten strijd zijn. Maar wij denken natuurlijk met de hele nostalgiefamilie enorm hard aan Isabelle. En we hopen dat ze die verschrikkelijke ziekte kan overwinnen. Weet dat muziek altijd helpt. En laat ons hopen dat ze een beetje muziek sterkte vindt in de muziek. Zoals heel veel mensen ook sterkte vonden in haar muziek. En daarom heb ik een gepast plaatje klaargezet van onze Isabelle A. Jij mag altijd op me rekenen. Want ik denk dat dat voor veel mensen geldt in haar omgeving nu. Hopelijk kan ze op heel erg veel mensen rekenen. Op onze steun en liefde kan ze alvast rekenen van het hele nostalgie-team. Isabelle A. is dit met eentje uit 1993. En een dikke knuffel voor iedereen die met die verschrikkelijke ziekte te maken heeft.

0: en haar optredens een tijdje op een onhold zet om tegen die verschrikkelijke ziekte te vechten. Zo mooi om te zien hoeveel liefde er ook binnenkomt voor ons Isabelle in onze nostalgie. Een dikke knuffel alvast van het hele nostalgie-team.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Met Sander.

0: Bargains en Love Fools. Meteen de Blues Brothers en ook Jimmy Cliff met Sunshine in the Music. Maar eerst...
1: Reis rond de wereld.
0: Dan gaan we natuurlijk verder op onze reis rond de wereld. Ons Alexandra zat in Namibië en ik heb mijn pijltje ergens in het Midden-Oosten geplaatst in de Verenigde Arabische Emiraten. En meer bepaald in Dubai. Dus de komende 4 uur reizen we af naar Dubai. Jammer genoeg kan dat natuurlijk op dit moment niet meer door die verschrikkelijke oorlog die daar woest. Stuurt ook Marina Verbeelen nog. Hè. Ze zegt 10 jaar geleden naar Dubai en Abu Dhabi geweest. Was echt fantastisch en viel heel goed mee qua prijzen. Maar jammer genoeg momenteel geen reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Door die stomme oorlog natuurlijk. Maar gelukkig kunnen wij op de radio in jouw herinneringen duiken natuurlijk. Ben jij ooit al in het prachtige Dubai geweest? Daar in het Midden-Oosten. Laat het even weten in de Nostalgie-app. Ik wil weten wat je daar meegemaakt hebt. Wat je daar gegeten hebt. Wie je daar ontmoet hebt misschien van de lokale bevolking. Vertel het mij allemaal in onze Nostalgie-app. En ook mooie reisfoto's, altijd heel leuk om te zien. De komende 4 uur gaan we dus ons verdiepen in de cultuur daar uit Dubai. En ondertussen verwerk ik jou nog met de beste platen natuurlijk. Wat dacht je van de Blues Brothers? Everybody needs somebody to love. Het zal wel zijn.

0: Sunshine in the Music. En Peter laat weten dat het ondertussen aan het regenen is in Groot-Bijgaarde. Wel, Peter, laten wij ondertussen de zon wel uit de radio komen. Onder meer door jouw vakantieverhalen uit Dubai. Dat land staat de komende 4 uur centraal. En Liesje uit Gingelom laat weten als er ooit geweest is, maar een beetje misselijk werd door al die wolkenkrabbers. Zo hoog en zo indrukwekkend, laat ze weten. Ja, kan ik me wel ergens inbeelden. Laat gerust ook jouw reisverhalen uit Dubai nog komen. Na een grootste hit van Cici Peniston en Harry Styles, die gewoon even terugkijkt naar hoe het vroeger was.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
4: Het grote nostalgie reisbureau.

Harry Styles met As It Was. Wat ga jij doen op deze warme donderdag? Misschien kruip je wel een cinema in, zoals ik brood vanavond. Ik ga vanavond met mijn vriendin naar de nieuwe Spider-Man film kijken. Maar eigenlijk willen we ook stiekem wel naar The Odyssey gaan kijken. De film die bij iedereen wel over de tongen gaat, denk ik, tegenwoordig. Ik wil die op IMAX gaan zien, hè. Dat is het hele, het hele dilemma. Maar die Griekse mythologie die is wel hot. Die was ook al hot bij Animedeiros. Hij zong over Calypso. Abailar Calypso is dit.

0: Ja, één blik outside. Je ziet dat de wolken de overhand hebben vandaag. Maakt de warmte wel iets draaglijker zelf, vind ik. Maar er is ook wel wat regen op wat plekken. Geen nood, de zon die schijnt gewoon uit jouw radio. Een beetje zon uit Dubai misschien. Het land dat centraal staat de komende uren. En ik wil het zo meteen hebben over iets lekker zoets uit Dubai. Dat je hier ook in de winkels vindt. En dat een echte hit is onder de jongeren. Wat het is, dat kom je zo meteen te weten. Na Fergal Sharkey en Chesney Hawks.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.

Chesney Hawks en The One and Only. Ik wou het hebben over iets zoets uit Dubai, het land dat centraal staat in onze reis rond de wereld de komende uren. Iets zoets dat je tegenwoordig in elke supermarkt vindt. En dan heb ik het over chocolade natuurlijk. Chocolade, zoals Soul Control ooit zong. Dubai chocolade. Het is een echte hit op het internet. En het is iets dat je tegenwoordig zelfs in elke supermarkt gewoon vindt. Maar wat is het nu juist, die befaamde Dubai chocolade? Wel, het is heel erg simpel eigenlijk. Het is een reep die zijn aandacht trekt vanwege wel bijzondere smaakcombinaties. Wat zit erin? Er zit een pistachecrème in. Er zit een chocoladeomhulsel in. En er zit kadaïf in. Dat is een traditioneel dessert uit het Midden-Oosten. Dat betekent eigenlijk engelenhaar en dat zijn hele dunne deegdraden, heel crunchy, geeft een soort krokant gevoel. En als je dus de chocolade samen met de pistache en dan dat crunchy gevoel in je mond hebt, dat moet een enorme smaaksensatie zijn. Het is indertijd begonnen op het internet bij een lokale winkel in Dubai en die heette Fix Desserts. Daar maakten ze allemaal luxe en prachtige zoetigheden, waaronder dus die inmiddels zo beroemde Dubai-reep. Eerst was het bij de lokale bevolking een hit, dan werd het een hit op internet bij influencers en tegenwoordig ligt het gewoon in elke supermarkt te blinken. Ik heb het zelf nog nooit geproefd, die Dubai chocolade, maar die is blijkbaar wel echt stiekem heel lekker. Dus een hype uit Dubai die ook nog eens lekker is en lekker zoet. En zeg nu eens eerlijk, een beetje chocolade, wie kan daar nu niet van genieten? Jennifer Lopez die heeft dat volgens mij wel al eens geproefd, die Dubai chocolade. Dit is Let's Get Loud. Goedemiddag.

Kershaw met Wouldn't It Be Good uit 1984. Ik heb er nog eentje om heel uit mee te zingen. In de auto, in de keuken, op het werk, op de fiets, waar je ook luistert. Ze zeggen dat iedereen in Vlaanderen deze tekst van buiten kent. Volgens mij word je er iets mee geboren. Het is Clouseau met Nobelprijs. Goedemiddag.

0: Leuk mopje van Dirk Rutsaert in de Nostalgie-app. De Nobelprijs, dat zong Infantino, de baas van de FIFA, voor Donald Trump, zegt hij. Dat snap ik wel ergens.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ja, en dan vroeg die Trump waarschijnlijk aan die Infantino: Would I lie to you? Zou ik het doen, Johnny? Zometeen, na 3 uur, krijg je deze grote hit van Charles en Eddie.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
7: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
0: Goedemorgen, het is bijna goedemorgen, wat zeg ik, goedemiddag. Het is 1 voor 3. Niets krijg je van Frankje Kaljon. Ja, Frankje, ik ben dat zo gewoon met die ochtendshows om goedemorgen te zeggen.
9: Ja.
0: Maar wat ik wil vertellen is, bijna 75.000 Belgen verhuisden vorig jaar naar een ander gewest, Frankje.
9: Ja, en dan vooral Brussel zag opnieuw veel inwoners vertrekken. Zo verhuisden vorig jaar 37.000 Brusselaars naar Vlaanderen of Wallonië, terwijl slechts 19.000 mensen in de hoofdstad kwamen wonen. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedfederatie SIB. Brussel blijft vooral aantrekkelijk om te studeren en te werken. Maar als mensen kinderen krijgen of meer woonruimte zoeken, trekken ze naar Vlaanderen of Wallonië. Tijdens de afgelopen Gentse feesten waren er meer geweldsincidenten. Volgens de politie waren het er zo'n 110. Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar. Vooral de eerste dagen verliepen onrustig. Het gaat dan over vechtpartijen en partnergeweld. De politie pakt in totaal 175 mensen op en bijna 100 chauffeurs raakten hun rijbewijs ook kwijt omdat ze te veel hadden gedronken of onder invloed van drugs achter het stuur kropen. De Gentse feesten lokten dit jaar meer dan 1,5 miljoen bezoekers. En Spanje heeft de nationale noodtoestand voor de natuurbranden rond Madrid en Avia weer opgeheven. Dat meldt premier Sanchez. De brand rond Avia woedt wel nog altijd. Daar verwoest het vuur al zo'n 50.000 hectare natuur. Het gaat om de grootste brand in Spanje, maar de situatie is niet meer kritiek. En ten westen van Madrid zijn er bijna geen vlammen meer. Maar de brandweer waarschuwt wel dat het vuur nog altijd kan heropflakkeren.
1: Nostalgie weer.
9: Het is zwaar bewolkt. Vooral in het oosten zijn er buien mogelijk. Tegen de avond krijgen we opnieuw opklaringen met maxima tussen 23 graden aan zee en 33 graden in het oosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, meestal droog bij 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En zondag iets meer wolken, maar wel nog altijd warm tot 31 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister... Je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
2: Met Sander.

0: Eddie Grant met Gimme Hope. Joanna uit 1988. Zometeen is er Meghan Trainor. Die zingt over haar achterwerk.
1: Reis rond de wereld.
0: Maar eerst houden we nog even halt in Dubai. Dat is het land waar onze reis rond de wereld de komende uren stilstaat. Ik heb mijn pijltje daarnet in Dubai gegooid op onze grote wereldkaart die hier hangt. En al heel veel fijne tips die zijn binnengekomen in de nostalgie-app van mensen die Dubai al bezocht hebben. Op dit moment is het wat moeilijk. Geen vluchten op dit moment naar Dubai. Natuurlijk door die vreselijke oorlog daar in het Midden-Oosten. Maar het is duidelijk een land dat jullie harten wel veroverd heeft als ik het hier allemaal zie in de nostalgie heb. En Lisa uit Lanaken, die stuurde een foto van zichzelf aan de Burj Khalifa. En ze stuurt erbij, ja, de Burj Khalifa, dat is het hoogste gebouw ter wereld, de hoogste toren ter wereld. En is zeker een must-see als je daar in Dubai bent. Nou, Lisa, ik kan het geloven. Het is een gebouw dat 828 meter hoog is. Jammerlijkes. Hallo, 828 meter hoog. Dat is ongeveer, wat is dat, 8 keer de Onze Lieve Vrouw kathedraal hier in Antwerpen. Ik kan het me zelfs niet inbeelden hoe gigantisch hoog dat moet zijn. En ik moet ook toegeven, ik heb een beetje last van hoogtevrees. Dus voor mij zou het niet echt een goed idee zijn, die Burj Khalifa. Maar ik denk dat het wel inderdaad majestueus is om te zien. Ik heb het eens opgezocht. Er is een hotel, het Armani Hotel, ontworpen door Giorgio Armani, die in dat... In die toren zit. Er zijn kantoorruimtes, er zijn maar liefst 900 appartementen. Er is een buitenzwembad, er is een observatiedek. Het is zo zot niet of... je kan het zo zot niet bedenken liever of het is gewoon te vinden in die Burj Khalifa. De hoogste toren ter wereld. Een must-see dus daar in Dubai. Volgens Lisa uit Lanaken.

0: Nog tips uit Dubai. Renilde uit Leuven laat weten dat er in Dubai de Dubai Frame gebouw is. Een gebouw waar je over een glazen vloer van de rechter naar de linkerkant loopt. Maar dat lijkt mij doodseng. Ze stuurt er ook een foto bij. Mannekes, ik zou het niet. Ik zou het niet durven. Echt niet. Oh, de gedachten alleen al. Mijn hoogtevrees draait over uren. Zometeen een song voor de fans van de serie Stranger Things. Want een nummer van Diana Ross was eentje dat... dat nummer verwachten de fans al heel lang. Stranger Things staat bekend voor zijn 80s en 90s muziek die ze gebruiken. Vooral 80s muziek dan toch. En een nummer van Diana Ross, dat leek wel gemaakt voor Stranger Things. Alle seizoenen lang hebben we moeten wachten. Maar in het allerlaatste seizoen kwam dat toch. Welke song van Diana Ross, dat hoor je na Survivor.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel, leef beter. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
6: En een avonturenparcours!
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Mannekes!
10: Bompie!
9: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
10: Wie?
9: Jamma!
10: Yay!
9: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
10: Ho! Ik kan niet.
9: Ik ook niet.
10: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
9: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
10: Wij klussen mee. Yay!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Het grote nostalgie-reis.

0: Dat past bij Stranger Things natuurlijk. De alternatieve wereld, daar heet het Upside Down. Of The Upside Down. De fans wachten dan ook maar seizoenenlang tot dit nummer eindelijk zou gebruikt worden. Want Stranger Things staat bekend voor die fantastische 80s soundtrack. In het laatste seizoen was het dan eindelijk zover. Daar kwam ons Diana Ross met Upside Down. Ideaal nummer om de dansbeentjes eens los te gooien. Wat toch ideaal is om jouw dansbenen los te gooien. Dat is de 10 van Nostalgie. Elke dag tussen 9 en 10 presenteert Kim Meilaert jou. De 10, dat is de top 10 in een bepaalde categorie.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, de top 10 platen die jij gewoon kiest via de Nostalgie-app. Heel veel leuke thema's zijn er al gepasseerd deze week. Vliegen, dat was een leuk thema. En gisteren stond de beste zomerplaten centraal. De platen die jou een zomers gevoel geven. En het was dan ook geen verrassing dat de Macarena vanochtend op 1 belandde. Morgen gaat ons Kim op zoek naar de 10 beste platen over het strand. The beach, la plage. Welke nummers kunnen niet ontbreken op een dagje strand? Zelf ben ik niet de grootste fan van het strand. Ik vind dat zand zeer vervelend. Dan moet je al naar een keistrand gaan, maar dat vind ik dan pijnlijk aan de voetjes. En zo dat zand, dat kruipt overal tussen. Maar eens je erover kan zetten en je denkt, bon, het hoort er wel een beetje bij, dan kan het wel zeer gezellig worden. In Portugal heb ik nog een dagje strand gedaan. Ik heb er mij over gezet en dan was het wel gezellig. Maar dus, welke plaat kan niet ontbreken bij een dagje strand? Voor mij is de keuze vrij simpel. En je gaat misschien denken, ja Sander, dat is wel heel voor de hand liggend, maar ik ga voor deze. En voor alle duidelijkheid, die keuze is puur muzikaal. Dat is gewoon omdat ik dit nummer het beste vind passen bij strand. Niet omdat ik erachter sta wat de dames en heren van Teaspoon hier allemaal ten berde brengen. Want Sex on the Beach, volgens mij is dat niet zo heel erg gezellig. Al wel, er zijn zoveel mensen die het doen, dan moet het ook plezant zijn. Voor mij deze, die kan niet ontbreken in de 10 van Nostalgie morgen vroeg. Maar welke strandplaat is jouw keuze? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En je hoort morgen tussen 9 en 10 het resultaat. En ondertussen, geen Sex on the Beach, maar wel een beetje melig doen met Bryan Adams. Everything I do it for you. Voor veel mensen denk ik een openingsdans ooit geweest. Als dat bij jou het geval is, sloot dan even met je respectievelijke partner de kamer.

0: kan je toch niet anders dan goed gezond gezind van worden. En goed gezond ook wel, denk ik. Deze holiday rap van MC Micah G en DJ Sven uit 1986 op de tonnen van Holiday van Madonna. Natuurlijk ondertussen heel erg veel leuke berichtjes al in de nostalgie heb. Heel erg veel platen voor de top 10, morgen de 10 van nostalgie rond het strand. Ik lees hier twee meisjes van Rimo van het Groenewoud, Vamos a la Playa met de trein naar Oostende. Heel erg veel leuke suggesties. Welke er in die 10 belanden en in welke volgorde, dat kom je morgen dus te weten. Tussen 9 en 10 bij ons Kim Mellaert. Ondertussen gaan wij een ode brengen aan de liefde. Nu ja, wij, de Black Eyed Peas en Justin Timberlake gaan dat zo meteen doen.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
6: Papa.
7: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
6: Papa.
7: Die mini-schroefjes, de tang, check.
6: Papa.
7: Maar, lijm, check, voilà.
8: Heb je geen klantenkaart, meneer?
6: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
9: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
13: Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
14: Welkom thuis.
13: Het grote Nostalgie-reisbureau.

Voor mij een karaoke-klassieker op de SingStar vroeger. Deze Bangles met Eternal Flame uit 1989. En ondertussen blijven we verder gaan met de lekkere, meezingbare hits hier bij Nostalgie. Kom jij die druilerige, maar hete donderdag met ons door? Dan kan je meezingen met deze van Marco Borsato. Goedemiddag.

0: Tavares in Heaven Must Be Missing an Angel uit 1976. Zometeen, na 4 uur, maak jij weer kans op zo'n fantastische prijs. Uit ons grote nostalgie reisbureau natuurlijk. Als je die reiskar hoort passeren het volgende uur, dan moet je reiskar sturen en dan maak jij weer kans op een fantastische voucher van maar liefst €300 bij Brussels Airlines. Ja, mannetjes, ik zou niet te ver weg lopen van die radio. Hoor je die reiskar dus het volgende uur, dan stuur je reiskar. En wie weet is die voucher wel van jou.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: En ook de Jacksons met Can You Feel It, die stuur ik zometeen op je af. Na het nieuws van Fraakje zometeen.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Een dagje

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemiddag, 3 voor 4 nieuws krijg je van Frankje Caljon. Frankje, het was de afgelopen nacht erg onrustig in Brussel. Oh, ik moet je micro openzetten natuurlijk als je iets moet vertellen.
3: Klopt, inderdaad. Aan het Beursplein in Brussel zijn 3 politieagenten gisteravond gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 150 Zweedse supporters van Hammarby uit Stockholm begoogelden de agenten met verschillende voorwerpen en staken Bengaals vuur af. De politie zette daarop het waterkanon en traangas in. Rond 2:30 s'nachts keerde de rust dan eindelijk terug. De Zweedse supporters zijn in Brussel voor de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht vanavond om 8:30. Het treinverkeer tussen Gent, Ampoort en Lokeren heeft in beide richtingen een tijdje stilgelegen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Op verschillende plaatsen langs het spoor braken bermbranden uit. Die werden veroorzaakt door een goederentrein. Bij tremmen kwamen er kleine vonkjes vrij op het droge gras. De brandweer heeft de kleine brandjes geblust en het treinverkeer is dus hervat. En de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika heeft een noodtoestand uitgeroepen na een grote instroom van migranten. Duizenden jonge migranten bestormden vanmorgen vanuit Marokko de grens of zwommen naar het Europees grondgebied. De voorbije dagen kwamen er meer dan 1500 migranten aan. De regionale autoriteiten spreken van totale chaos. De opvangcentra zitten overvol en honderden mensen moeten noodgedwongen op straat slapen.
4: Nostalgie weer.
3: Het is zwaar bewolkt, vooral in het oosten zijn er buien mogelijk. Tegen de avond krijgen we wel opnieuw opklaringen. Maxima tussen 23 graden aan zee en 33 graden in het oosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, meestal droog bij 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En zondag iets meer wolken, maar wel nog altijd warm tot 31 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Sander.

mee moet doen. Die kan je bijleggen voor een lange en grote reis die je al lang wil maken. Of je kan er gewoon een gezellig citytripje van maken. Met €300 kan je wel al wat wegwijzen bij Brussels Airlines. Wat moet je doen? Het is heel erg simpel. Je oren vertrouwen. Want jij moet op zoek gaan naar de reiskar. Dat is het ijskardeuntje dat je dan hoort. En we hebben die omgedoopt onze reiskar. Hoor je onze reiskar het komende uur? Dan opent je de nostalgie-app en dan stuur je een bericht met reiskar. Zo simpel kan het leven soms zijn. Als je reiskar hoort, de reiskar sturen. Voilà, hè. Moeilijk is ook anders, hè. Ondertussen Supertramp met Give a Little Bit. Dat is een 12-snarige gitaar. Dat is geen reiskar, denk ik, die je hoort.

0: Sting heeft een levenswijsheid voor jou. Om 4:15 op deze donderdag. If you love somebody, set them free. Ik zal het onthouden, Sting. Zometeen Texas met Summer Sun. En Bruno Mars die komt een schat opgraven. En jij maakt ondertussen nog kans op een schat die uit ons grote nostalgie-reisbureau is gevallen natuurlijk. Een voucher van maar liefst €300. Bij Brussels Airlines. €300. Misschien wel voor jou. €300 als je de reiskar hoort passeren en je stuurt reiskar in die nostalgie-app. En als ik van jou was, zou ik binnen een kleine 5 minuten mijn oren gespitst houden. En nu moet ik naar de reclame, want anders gaat mijn baas weer boos binnenstormen dat ik het verklapt heb. Maar bon, je weet het niet van mij, hè.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Het grote nostalgie reisbureau.

0: zijn geen gouden munten die ik heb liggen. Of een piratenschat. Of een treasure van Bruno Mars. Maar wel een voucher van 300 euro bij Brussels Airlines.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, want je hoort ze passeren, de reiskar. Dus dat was jouw teken om onze app, onze nostalgie-app, vol te steken met het woordje reiskar. Heb je dat gedaan, dan maak jij kans op die voucher van 300 euro. Bij Brussels Airlines natuurlijk. Als... Ik jou nu opbel natuurlijk. Zo simpel is het. Ik zal vast dicht bij je gsm blijven. Gaat de telefoon? Ja, hij gaat over. Dat is al iets.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hallo, met Laura.
0: Hallo, met Sander. Heb je enig idee wie ik ben?
2: Sander? Wat blieft?
0: Heb je enig idee wie ik ben?
2: Ja, ik heb reiskar gestuurd.
0: Is het waar, Laura?
2: Ja.
0: Zou jij graag 300 euro bij Brussels Airlines hebben?
2: Heel graag.
0: Hoppakee, het is binnen, Laura.
2: Dank u.
0: Dankjewel. Zalig. Als jij zo proper en braaf dankjewel zegt, Laura, dan krijg jij zeker die voucher. Laura, 300...
2: Oh, dankjewel. Yay!
0: 300 euro bij Brussels Airlines. Waar ga je naartoe, Laura? Heb je al een bestemming in gedachten?
2: Ja, het komt eigenlijk een beetje onverwacht. Dus ja, ik zou moeten kijken.
0: Snap. Ik hoor daar precies al iemand op de achtergrond. Als iemand die mee mag, denk ik.
2: Ja, dat is mijn man.
0: En hoe weet u uw man, Laura?
2: Steve
0: en Laura. En ik hoor daar nog een klein boeleken nog, denk ik, ergens rondlopen.
2: Ja, inderdaad.
0: Fantastisch. Laura, ik wens jou nog een prachtige donderdag toe. Het is een beetje een donkere donderdag, maar wel hoge temperaturen. Maar ik denk dat bij jou de zon op het gezicht gaat stralen nu dat jij die voucher binnen hebt. Hè?
2: Inderdaad. Dank
0: Laura,
2: u wel.
0: De groetjes daar aan iedereen en veel plezier op reis. Hè.
2: Dat ga ik zeker doen. Dag, Sander.
3: Luister en je bent op vakantie.

Inner Circle en Gabe's People Play. Ondertussen, Laura en Steve die zijn heel blij met die voucher van Brussels Airlines die ze wonnen. Ik denk dat ze met die 300 euro niet naar Dubai gaan trekken, het land dat centraal staat de komende uren. Linda de Meijer is daar wel al geweest en heeft heel wat mooie foto's gestuurd hoor. In de Nostalgie-app, jouw reisverhalen uit Dubai zijn ook nog altijd welkom. En ondertussen denderen we door de donderdag met Chic en Le Freak.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
1: Ho! Ik kan niet.
0: Ik ook niet.
1: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
0: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
1: Wij klussen mee.
2: Yay!
3: Nu zondag is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Nog steeds aan volonté.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Krevel.
4: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
7: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Kiss.
1: Een kistje van Prince and the Revolution met Kiss natuurlijk. En jij krijgt nog de nummer 1 uit onze nostalgie top 3000 van vorig jaar. Coldplay en Viva La Vida. En daarna komt de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Ook jouw donderdag muzikaal opluisteren.

What Have I Done To Deserve This? Dat denken Karin en Christophe misschien ook wel morgen vroeg in de studio bij Kim Mellaert. Want ze hebben zich gekwalificeerd voor de finale om kans te maken op die fantastische reis richting Vietnam en Cambodja. Wil jij die finale live meevolgen? Dat kan morgen na 8 uur hier bij Nostalgie. Ook altijd leuk om zelf mee te spelen. Met zo de mix die ze dan moeten raden. Ik vind het altijd heel plezant om in de auto te doen. En te kijken hoeveel artiesten ik zelf eigenlijk weet. Morgen dus, na 8 uur, kom je te weten wie die grote reis naar Vietnam en Cambodja in de wacht sleept. En morgen kan je natuurlijk ook nog andere tripjes winnen in dat nostalgiereisbureau. Zometeen, na 5 uur, heb ik nog muziek van Hanson en OMD. Maar eerst Eros Ramazzotti.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
4: Nostalgie. 2 voor 5 nieuws krijg je van Frankje Caljon. En Frankje, de droogte die neemt toe in Wallonië.
5: Ja, de toestand van de Waalse waterlopen blijft zorgwekkend. Op sommige plaatsen staat het grondwaterpeil ook kritisch laag. En het brandgevaar is gevaarlijk groot in open gebieden en bosgebieden, dat zegt de Waalse regering. Bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje. Het opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Broens. De Vlaamse droogtecommissie komt over 2 weken opnieuw samen. Intussen kreunen heel wat landen onder zware bosbranden. Op het Griekse eiland Kreta braken nieuwe branden uit in de regio Retimno. Hulpdiensten evacueerden meer dan 8000 mensen, onder wie veel toeristen en ook Vlamingen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem met hoge temperaturen en felle windstoten. Ook in het noorden van Portugal woeden zware bosbranden, net als in het zuiden en westen van Turkije. De grote bosbrand in het Franse Var is intussen wel onder controle. En Spanje heeft ook de noodtoestand voor de branden rond Avila en Madrid opgeheven. Aan het Beursplein in Brussel zijn 3 politieagenten gisteravond gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 200 Zweedse supporters van Hammarby bekogelden de agenten met verschillende voorwerpen en staken Bengaals vuur af. De politie zette daarop het waterkanon in en traangas ook. Rond 2:30 s'nachts keerde de rust eindelijk terug. De Zweedse supporters zijn in Brussel voor de Europa League wedstrijd tegen Anderlecht vanavond om 8:30. En in de Duitse Oostzee is een nieuwe bultrugwalvis gespot. Het dier is gewond en lijkt zijn weg naar zee niet terug te vinden. Het doet je misschien denken aan bultrugwalvis Timmy. Die kwam 4 maanden geleden vast te zitten in de Oostzee en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Het is voorlopig moeilijk te zien hoe verzwakt dit dier is.
3: Nostalgie weer.
5: Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er ook enkele buien mogelijk met maxima tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
1: Met Sander.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Enola Gay.
1: Een van die nummers die ook nog wel eens een quizvraag oplevert. Hè? Hoe heette het vliegtuig dat de atoombommen dropten? Het was onder andere Enola Gay natuurlijk. Ondertussen is ons grote nostalgie-reisbureau natuurlijk nog steeds geopend. En vandaag, of deze namiddag, landde ons pijltje op onze grote wereldkaart in Dubai. En dat betekent dat ik Dubai centraal zet de komende uren. We hebben al heel veel leuke tips en tricks gehad uit Dubai. De Dubai chocolate die je moet proberen, de Burj Khalifa. Michelle ook hier, die stuurt in onze nostalgie-app dat ze ook al in Dubai geweest is. Prachtige foto's. En ze volgde daar zelfs een concert van de Simple Minds, de Global Tour. Die hield daar halt in Dubai, in de Coca-Cola Arena. Dus Dubai is ook vaak aangedane stop voor wereldbands op een wereldtournee natuurlijk. Dus ook muzikaal kan je duidelijk genieten daar in Dubai. Heb jij nog tips en tricks uit Dubai? Ben je er ooit geweest? Wil je graag een mooi reisverhaal delen? De nostalgie-app die staat open voor jou en al jouw prachtige verhalen. En ondertussen geef ik jou gewoon de beste muziek. Dat krijg je altijd hier bij Nostalgie natuurlijk. Boyzone zo meteen. Maar eerst deze Ico Ico van Justin Wellington en Small Jam.

0: Boyzone met Love Me For A Reason. 4:15 ondertussen op deze donderdagmiddag. En volgens Dolly Parton had je de boeken al lang moeten neerleggen, hoor. Want haar werktijden, die lopen zo meteen iets anders.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
6: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

Het vorige uur had wel muziek van OMD en nu van ILO. De afkortingen stonden in de afprijzing duidelijk. Wham! Komt eraan met The Edge of Heaven. Een fantastische schijf uit 2005 van Bob Sinclair die me zo terugcatapulteert naar een zomer in het zuiden van Frankrijk. Maar eerst gaan we naar het jaar 1992. Met The Pasadenas en een song die zomeravond. Zet je radio wat luider. En ga misschien voor de bijtrekpas in de keuken, de bureau of waar je ook luistert. I'm doing fine, how is it? Een heel erg goeie avond.

zei je net al dat je zou trakteren op een Bob Sinclair die je terugbrengt, of mij dan toch, naar een camping in Zuid-Frankrijk. Het is natuurlijk deze, zijn monsterhit uit 2005, Love Generation. Met die kenmerkende akoestische gitaar op de intro. Een wereldhit voor de Franse DJ die nu ondertussen ook vaak met zijn dochter gaat draaien. Heel erg schattig is dat. Vader en dochter samen op het podium. En dan hebben ze een klein schriftje bij waar ze handmatige notities in noteren. Toch lekker analoog.

0: Stel, je gaat op reis in Spanje en je wil er een zomer lief aan overhouden, dan zijn er eigenlijk maar twee woorden die je moet kennen. En die twee woorden die gaat Elvis Crespo jou zometeen leren. Ze betekenen kus me zachtjes.
1: Suavemente, bésame.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Het grote Nostalgie-reisbureau.

in het zesde middelbaar op het college in Sint-Niklaas ooit op moeten dansen. Echt waar. Fantastisch was het. De salsa zit nog altijd in mijn heupen. Elvis Crespo. En suavemente. Zachtjes aan. En we gaan zachtjes aan richting 6 uur. Maar niet vooraleer ik je nog een tip geef voor Dubai. Het land dat natuurlijk centraal staat vandaag. Of deze namiddag in ons grote nostalgie-reisbureau. Alleen het Schoten die zegt... De dansende fonteinen aan de Burj Khalifa zijn de moeite. Evenals het grote shoppingcenter en het grote window op de stad. Je kan er ook de cruise liner Queen Elizabeth II bezoeken. En Alain die heeft daar de wereldtentoonstelling bezocht in 2022. Ik kan me inbeelden dat dat wel indrukwekkend moet geweest zijn. Ziezo, een hoop tips voor Dubai dus. Mocht je er ooit nog eens geraken. Momenteel moeilijk hè, met die oorlog daar in het Midden-Oosten. Ik heb er nog een paar voor jou hoor. Baya con Dios onder andere, maar eerst deze trouwfeestklassieker. Allemaal op

Ach, Wout van Aert, die wordt nip tweede in de tweede etappe net van de Ronde van Denemarken. Maar bon, toch weer goed gedaan. 1 en 2 op zijn eerste twee koersdagen. Onze Wout van Aert. Ondertussen heb ik nog eentje voor jou klaarstaan. Na 6 uur krijg je Whitney Houston en George Harrison. Maar eerst gaan we met die outfield op vakantie. Nu ja, Josie, want zij is dan een vacation far away, hè?

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
6: Nog steeds à volonté.
7: This is the mozzarella van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
10: Een goede avond, is 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Het is opletten als je dit weekend met de auto op reis vertrekt. Want het is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. Heel wat vakantiegangers komen terug en voor anderen begint de reis nog maar. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor zware files, zeker in combinatie met de bosbranden. Je vertrekt best morgen vroeg al of zondag in plaats van morgenavond of zaterdag. Want dat zijn de drukste momenten. Neem ook zeker genoeg water mee en gebruik verkeersapps die je aangepaste informatie geven. Het Centraal Meldpunt voor Online Fraude krijgt dagelijks 200 oproepen binnen. En dat amper een maand na de lancering van Fraudstop. In totaal kreeg het zo'n 6700 meldingen van fraudegevallen binnen. Dat meldt Bankenfederatie Vebelfin. Als je vermoedt dat je bankgegevens fraudeleus zijn gebruikt of je merkt dat er geld is gestolen van je rekening, dan kan je de betaling blokkeren door te bellen naar Fraudstop op het nummer 078-170-170. Polen onderzoekt een raketinslag in het oosten, in de buurt van de grens met Oekraïne. Het incident gebeurde vanmorgen. Op dat moment werden Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Mogelijk gaat het dus om een Russische raket, zegt de Poolse premier. De NAVO heeft dus intussen haar lucht- en grondverdedigingen geactiveerd. De Europese voetbalfederatie zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Infantino zijn plannen doorzet. Dat hebben ze beslist na een spoedoverleg. Infantino wilde de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. De UEFA reageerde woest en zegt nu dus dat geen enkel Europees land nog zal deelnemen als de aandelen worden verkocht. En dan nog net niet voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. De Australiër Plowright heeft zo net de tweede rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. Absoluut nipt voor Van Aert. Hij is dus tweede. Onze andere landgenoot Toon Aerts werd nog derde.
11: Nostalgie weer.
10: Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk. Maxima tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
6: Op 26 september viert Immoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.

Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Deban Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deban Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deban Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Papa.
2: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
1: Papa.
2: Die mini-schroefjes, de tang, check.
1: Papa.
2: Maar, lijm, check, voilà.
3: Heb je geen klantenkaart, meneer?
1: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
4: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
2: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
4: Safti.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nostalgie. Een goede avond. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Wout van Aert wint dan toch de tweede rit in de Ronde van Denemarken. De organisatie heeft de fotofinish herbekeken en kroont Van Aert nu toch als de winnaar. Het scheelt maar enkele millimeters, maar de band van Van Aert steekt net iets voorbij die van de Australiër Blowright. Die werd na de sprint eerst als winnaar uitgeroepen, maar de organisatie komt daar dus op terug. Van Aert pakt zo 2-2 en blijft leider. Onze andere landgenoot Ton Aerts werd nog derde. De bluswerken bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent zullen nog een hele nacht duren, dat zegt de brandweer. Het vuur brak uit in een hoop schroot afval. De brandweer heeft urenlang moeten blussen om een uitbreiding van de brand te voorkomen. Maar de brand zelf is nog niet onder controle. Er is nog veel rookontwikkeling, dus het blijft belangrijk om je ramen en deuren gesloten te houden als je in de buurt woont. Toch wel opletten als je dit weekend met de auto op reis vertrekt, want het is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor zware files, zeker in combinatie met de bosbranden. Je vertrekt best morgen vroeg al of zondag in plaats van morgenavond of zaterdag, want dat zijn de drukste momenten. Neem ook zeker genoeg water mee en gebruik verkeersapps die je aangepaste informatie geven. De Europese Voetbalfederatie zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Infantino zijn plannen doorzet. Dat hebben ze beslist na een spoedoverleg. Infantino wil de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. De UEFA reageerde woest en zegt nu dus dat geen enkel Europees land nog zal deelnemen als de aandelen worden verkocht.
0: Nostalgie weer.
2: Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk, met maxima tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes!
2: Bompi!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolden.

Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
3: Welkom thuis.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willigen van Skies.
5: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
4: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. En 2-2 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie.
6: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde. Maar ik kon ook op het moment zelf niet oordelen of het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat het eigenlijk al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan totdat ze mij de foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring.
4: De Australiër Jensen Plowright werd tweede, Toon Aerts derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Kiba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, Imoweb!
3: Papa!
4: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
3: Papa!
4: Die mini-schroefjes, de tank, check.
3: Papa!
4: Maar, lijm, check, voilà.
5: Heb je geen klantenkaart, meneer?
3: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
6: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
6: Safti.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
2: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat eruit gaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg, waardoor dat werk toch al wat tijd nodig heeft.
1: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En in Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst daar. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Oostakker, in Oost-Vlaanderen, staat het kasteel Slotendries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie daar op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
2: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij het ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben, hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
1: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer daar weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Feit.
3: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weggaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg. Waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
1: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van een brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar het is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En de Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
4: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
1: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Min de Europese landen zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...